0: B-nieuws.
1: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200%

0: Nieuwsradio.nl. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. OpenAI gaat zijn nieuwste AI-model voorlopig nog niet uitbrengen. Het bedrijf wilde het systeem begin oktober op de markt zetten, maar maakt zich zorgen over de veiligheid. Het model zou zich niet aan de regels houden en legt de gebruikers niet goed uit wat het precies heeft gedaan. Nederlanders accepteren huiselijk geweld vaker. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Ook voelen vrouwen zich onveiliger. Ze maken zich dan vooral zorgen over seksuele intimidatie. Volgens de onderzoekers is de moord op de 17-jarige Lisa van vorig jaar een mogelijke reden. President Trump kondigt de plannen aan voor een nieuwe staalfabriek in de staat Iowa. Het project kost $15 miljard en moet de grootste Amerikaanse staalfabriek ooit worden. Volgens het Witte Huis levert de fabriek minstens 1750 vaste banen op. En in het Brabantse Oefeld is een jongen vast komen te zitten in een boom. Dat schrijft de Gelderlander. Hij was erin geklommen om zijn papegaai te redden, die daar al de hele middag zat. Naar boven ging prima, maar naar beneden kwam hij niet meer. De brandweer moest komen om de jongen en zijn papegaai te redden. Vannacht blijft het in het grootste deel van het land droog. Aan de kust kan nog een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 15 graden. Overdag veel zon en uitzonderlijk warm. 25 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200%

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Zorgverleners gebruiken steeds vaker AI, zoals ChatGPT, schrijft de Telegraaf. Ze zetten de technologie bijvoorbeeld in bij diagnoses en medicijnwaarschuwingen. Maar volgens onderzoek brengt dat wel risico's met zich mee voor patiënten. En er zijn nog geen duidelijke regels en training voor het zorgpersoneel. Er is een 23-jarige Nederlander opgepakt voor betrokkenheid bij de criminele hackersgroep Shiny Hunters. Die groep wordt in verband gebracht met grote hacks bij Odido en de FBI. Maar Shiny Hunters zegt dat ze niks met deze man te maken hebben en dat de politie gewoon uit is op aandacht en waardering. De schoonouders van een New York Times-medewerker worden ervan verdacht hem te hebben vermoord. Hij werd zaterdag doodgeschoten op een parkeerplaats vlakbij San Francisco. Volgens de krant had hij een lastig huwelijk en was een scheiding aangevraagd. Morgen moeten zijn schoonouders voor de rechter komen. En een Spaanse vrouw van 87 die haar huis uit was gezet, mag er toch blijven wonen. Ze moest na meer dan 70 jaar weg omdat ze een fikse huurverhoging niet meer kon betalen. Maar ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje en tienduizenden mensen gingen de straat op. Ze willen dat huurders beter worden beschermd. Aan de kust kan nog een enkele bui vallen, maar verder is het overal droog. De ochtend begint grijs, maar later krijgt de zon meer ruimte en wordt het warm. 25 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: om te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. In Apeldoorn is een appartementencomplex ontruimd na een grote brand. De bewoners van alle 30 huizen werden door de politie naar buiten begeleid. 7 moesten gecheckt worden door het ambulancepersoneel, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. Het vuur is onder controle, maar het complex is helemaal uitgebrand. Nederlandse gemeenten gaven afgelopen jaar ruim 180 miljoen euro uit aan Microsoft. Dat blijkt uit onderzoek van het AD. De hele overheid zou daar jaarlijks zo'n 3 miljard euro aan kwijt zijn, schatten experts. Kamerleden proberen al langer aan deze cijfers te komen, maar worden van het kastje naar de muur gestuurd. Scholierenprotesten in Frankrijk lopen uit de hand. Er zijn ruim 160 demonstranten opgepakt en er raakten bijna 30 mensen gewond, onder wie agenten en schoolpersoneel. Scholieren protesteren al een week lang tegen overvolle klassen, een tekort aan docenten en de zware werkdruk. Er wordt gedreigd met een landelijke schoolblokkade. En een bizarre actie veroorzaakt ophef in België. Op sociale media gaan beelden rond van een man die in brand wordt gestoken en daarna vanaf een ruim 20 meter hoge brug de Maas inspringt. De politie onderzoekt het en vermoedt dat het gaat om een actie van een influencer. Toen de hulpdiensten aankwamen, was er niemand meer te bekennen. Aan de kust kan nog een kleine bui vallen, maar verder is het overal droog. De ochtend begint grijs, maar later krijgt de zon meer ruimte en wordt het warm. 25 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: De Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200%

0: Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Weerstand tegen huiselijk geweld brokkelt af. Steeds meer Nederlanders hebben er begrip voor als een man zijn vrouw slaat. Jongeren accepteren dit vaker dan ouderen, volgens onderzoek van universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Ook vinden meer mensen het een probleem als vrouwen meer verdienen dan hun partner. De hackersgroep Shiny Hunters heeft geen band met de Nederlandse jongen die werd opgepakt in verband met de Odido-hack. Dat zeggen ze in een reactie aan BNR en RTL Nieuws. Volgens de groep is de Nederlandse politie uit op aandacht en waardering na de enorme blamage van de hack. De politie komt later vandaag met meer info over de arrestatie. Zorgverleners gebruiken steeds vaker AI, zoals ChatGPT, schrijft de Telegraaf. Ze zetten de technologie bijvoorbeeld in bij diagnoses en waarschuwingen voor gevaarlijke medicijncombinaties. Maar volgens onderzoekers zijn er geen duidelijke regels of trainingen en dat brengt risico's met zich mee voor patiënten. En een Spaanse vrouw van 87 die haar huis uit was gezet, mag er toch blijven wonen. Ze moest na meer dan 70 jaar weg omdat ze een fikse huurverhoging niet meer kon betalen. Maar ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje en tienduizenden mensen gingen de straat op. Ze willen dat huurders beter worden beschermd. De ochtend begint op veel plekken grijs, maar daarna is er meer ruimte voor de zon. In de middag wordt het erg warm, 25 tot 28 graden. En tot zover het AP-nieuws.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200%.

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
2: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
1: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
6: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
7: Ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, dat is het mooie van Brugmania.
8: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
9: Ik heb hier de biefstuk Bali.
10: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
9: Geniet ervan.
8: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
13: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
14: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop, weet wat te doen.
15: Even bollen met Select.
16: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
17: Relaxed?
16: Niet relaxed. Maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
18: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2+3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
19: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
8: Let's go for more, some extra, Max.
19: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
4: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijp.

0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes.
2: Gadver.
0: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
0: Milner.
4: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker bezig.
5: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
6: Hallo, Odido hier.
7: Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
5: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
8: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
2: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
9: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
10: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
11: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
8: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
12: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
13: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
14: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
13: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
15: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
16: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
17: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Met 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
3: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
2: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
4: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Meer mensen in ons land vinden het oké als een man zijn vrouw slaat, hebben twee universiteiten onderzocht. Eerst had 12% van de Nederlanders nog begrip voor huiselijk geweld. Nu is dat gestegen tot bijna 16%. Volgens de onderzoekers zijn vooral jongeren anders gaan denken over hoe je je als man zou moeten gedragen. Het komt in ons land steeds vaker voor dat iemand overlijdt door een val. Volgens het CBS kwamen vorig jaar op die manier bijna 8000 mensen om en dat zijn er 500 meer dan het jaar daarvoor. Het overgrote deel van de slachtoffers is 80 plus. De meeste valongelukken gebeuren in de wintermaanden door gladheid. In Apeldoorn heeft vannacht een grote brand gewoed in een appartementencomplex voor ouderen. Bewoners van zo'n 30 appartementen moesten hun huis uit. 7 bewoners hadden rook ingeademd, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Een van hen is een bewoonster die volgens de Stentor de brand had aangestoken. En hackersgroep Shiny Hunters heeft geen band met de Nederlandse jongen die werd opgepakt voor de Odido-hack. Dat zeggen ze in een reactie aan BNR en RTL Nieuws. Volgens Shiny Hunters is de Nederlandse politie uit op aandacht en waardering na de enorme blamage van de hack. Ze zouden de indruk willen wekken dat ze de FBI voor zijn. Vandaag een afwisseling van wolken en zon. Op veel plekken wordt het zomers warm, 25 tot 28 graden. En tot zover het AP-nieuws.
5: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
7: Zoals vroeg druk op de weg. De meeste files staan in Zuid-Holland, Gelderland en in Noord-Brabant. De bijzonderheden op de A15 Rotterdam richting Europoort. Een half uur vertraging alweer bij de Zuurhofbrug. 8 kilometer file begint bij afrit Brielen. De rijbaan is voorlopig dicht. De A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen tussen knooppunt Markiezaad en afrit Eerseke. 5 kilometer file door bergingswerkzaamheden ruim 20 minuten extra. En 211 Hoek van Holland richting Den Haag bij Wateringseveld. 4 kilometer file, een half uur vertraging.
5: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

0: Even oog heeft laten weten dat hij het wat rustiger aan moet doen. En we wensen hem heel veel beterschap. En hopen dat, dat hij alle energie weer vindt. Om over een tijdje weer te kunnen knallen, hè, dacht ik zo. Je hoort hem samen met Waylon en hoe de liefde gaat.
1: De Radio Noordzee Ochtendshow met Sylvain Stoet.
0: Goedemorgen, welkom. Het is de dinsdagochtend. Het is 29 september 2026. En je bent erbij. De Ochtendshow van Radio Noordzee. Dag van het hart. En natuurlijk vandaag draag rood dag. Nou, zo'n mooie combinatie dat ik zo heb. Vandaag is er een zitting in de rechtbank. Dat is een bakkerij die maakt bezwaar tegen de beschermde status van de Limburgse vlaai. Het gebak heeft sinds vorig jaar een beschermde status. Het mag alleen nog maar zo genoemd worden als het dagvers is. Dat betekent dat het 48 uur na bereiding moet worden verkocht. En deze bakkerij is het er niet mee eens. Oké, nou. En vandaag ook de Paris Musical van Voor Haar, van Frans Halsema. Daar gaan we nog veel over horen. En mocht je de Tata's leuk vinden... Ja, mijn dochter vindt de Tata's leuk. Dat is volgens mij zo'n YouTube-familie. Er is een nieuwe film uit en die komt binnenkort. Vandaag is de persvoorstelling. En die de Tata's Daan heet de film. Nou, ik ga niet kijken, maar goed, mocht je er heen gaan... en met

Romy Montero hoorde je in Spaans benauwd van jou. En ze was een paar weken geleden nog hier in de studio. Heeft een fantastisch optreden gedaan. Vind je terug op radionoordzee.nl. Als je denkt van nou, wil ik even terugkijken. Check eventjes radionoordzee.nl. Zometeen. Oh, je weet het al wat ik ga zeggen. Echt waar? Wat ga ik zeggen dan? Ja, van de Nederpoppepper. Oh, je hebt nog geen idee waar het over gaat. Nou, de Nederpoppepper is een plaat die jou een extra boost geeft op deze dinsdagochtend. Welke plaat mag dat zijn deze ochtend? Ga, als je tijd hebt, eventjes naar onze website, radionoordzee.nl. En gebruik de Radio Noordzee app. Dan komt jouw plaat misschien zometeen wel in de uitzending. Ik hou.

Radio Noordzee. Hier lunch je elke week met je favoriete BN'ers. Met deze week

0: klassieker van André Hazes op Radio Noordzee? Stuur dan Hazes in een bericht naar de studio. En win 2 tickets voor Holland Zingt Hazes 2027.
1: Kleine jongen, op een avond ga ik even uit mijn bol.
0: Holland Zingt Hazes. Alle info op radionoordzee.nl.

0: En dan?
1: Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
5: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1 plus 1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
6: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
7: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
10: doei doei
9: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
11: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij iWis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
9: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
12: Een zwembad aanleggen voor een vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
13: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
14: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
15: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
16: Met deze week in de bonus: Ahaverse pasta's en pastasausen, 1 plus 1 gratis. Amerk plantaardige barista's, ook 1 plus 1 gratis. En Amerk natte dierenvoeding, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
17: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie, waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
16: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdeesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
18: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma Binnen- en Buitenlakken. Of 30% korting op Gamma Muurverf. Ook op Mengverf. Ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
19: Radio Noordzee.
0: hoofdpunten uit het nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Vorig jaar zijn flink meer Nederlanders omgekomen door een val. Het waren er 7800, 500 meer dan het jaar ervoor, meldt het CBS. De meeste dodelijke valongelukken gebeuren door gladheid. Meer Nederlanders vinden huiselijk geweld acceptabel. Zo heeft bijna 16% er begrip voor als een vrouw wordt geslagen door haar man. Dat was in een eerder onderzoek nog 12%. En de Spaanse vrouw van 87, die haar huis in Madrid was uitgezet, mag er toch blijven wonen. Ze kon de flinke huurverhoging niet betalen, maar haar uitzetting leidde tot massale protesten in Spanje. De huur blijft voorlopig hetzelfde. Het weer van Weer Online. Vandaag een afwisseling van wolken en zon. Op veel plekken wordt het zomers warm, 25 tot 28 graden.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
19: Als gebruikelijk op dinsdagochtend is het druk op de weg. De meeste files staan in Zuid-Holland, Gelderland en in Noord-Brabant. De bijzonderheden op een rijtje op de A15 Rotterdam richting Europoort... staat 7 kilometer file tussen afrit Brielen en de Suurhofbrug. Een kwartier vertraging door de problemen aan het wegdek. Op de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen... zorgt een kapotte vrachtwagen voor 8 kilometer file... tussen knooppunt Markiezaat en afrit Ierseke, 25 minuten vertraging. En 34, Emmen richting Zuid-Laren, door werkzaamheden op een regionale weg. Tussen de Borgen en de N33, 5 kilometer file. De N211, Hoek van Holland-Den Haag-Zuid, door een ongeluk. Een half uur vertraging tussen Wateringen-Noord en Wateringse Veld.

0: Hij is natuurlijk zijn bootje gestapt, hè? John West was een groot feest. Numidia hoorde je en Habibi samen met John West. En nu tijd voor...
1: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.
0: Jolanda, dankjewel. Het dames voor het luisteren mee. Sylvan, mij maak je altijd blij met een plaat van Frank Boeien. Zou mij een boost geven. Ik heb vandaag een belangrijke meeting en zie er een beetje tegenop. Nou, Jolanda, heel veel succes. De plaat draaien we met alle liefde voor je.
1: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.

haar naam is Luna. En pauze hoor je hier bij Radio Noordzee in de ochtendshow, waar we morgen Iris Penning te gast hebben. Jeffrey Leunenberg die komt donderdag langs zijn nieuwe plaat. Ik slaap wel op de bank. Nou, wil even weten waar die inspiratie vandaan gekomen is. En deze ochtend gaan we bellen met Tim Schot ook. Hij heeft een mooie nieuwe single uitgebracht. In

0: Radio Noordzee.
1: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
4: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
6: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
7: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
8: Van het bos tot in de tuin.
7: Zagen.
8: Snoeien.
7: Blazen.
8: Maaien.
7: Meer maaien.
8: En nog meer maaien.
7: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
8: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
7: Stiel. Sterk werk.
6: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus,
10: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
11: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
12: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
13: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
14: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Even bollen met Select.
18: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
19: Relaxed?
18: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoog.

0: StudyGo maakt schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Nu Nederland vergrijst, overlijden steeds meer mensen door een val. Vorig jaar waren het er 7800, 500 meer dan het jaar daarvoor, meldt het CBS. Het overgrote deel van de slachtoffers is ouder dan 80, maar de grootste stijging is te zien bij 90-plussers. De meeste dodelijke valongelukken gebeuren door gladheid. Steeds meer Nederlanders hebben er geen probleem mee als een man zijn vrouw slaat. Bijna 16% vindt het acceptabel, zeggen twee universiteiten. Dat was in een eerder onderzoek nog 12%. Vooral jongeren keuren huiselijk geweld minder vaak af. Onderzoekers maken zich daar zorgen over. Huiselijk geweld melden kan bij hulporganisatie Veilig Thuis. En daar hebben ze het een stuk drukker gekregen. Het aantal chatgesprekken is in een maand tijd meer dan verdubbeld. Tot bijna 6500. Dat komt doordat de chatfunctie van Veilig Thuis sinds vorige maand dag en nacht open is. En de 87-jarige Spaanse vrouw die haar huis in Madrid was uitgezet, kan er toch blijven wonen. De verhuurder had de huur verhoogd van 500 naar ruim 2500 euro per maand. En dat kon ze niet meer betalen. Haar uitzetting leidde tot massale protesten in Spanje. Van de verhuurder mag ze nu voorlopig het oude bedrag blijven betalen. Een warme nazomerdag met een mix van wolken en zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
3: Drukke spits op de A7 Duitse grens richting Groningen zorgt bijvoorbeeld een kapotte auto voor een half uur vertraging tussen Zuidbroek en afrit Westerbroek. 7 kilometer file. A58 Breda richting Eindhoven. Bergingswerkzaamheden tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot. 6 kilometer file, 20 minuten erbij. Een kapotte vrachtwagen wordt opgeruimd op de A58 Bergen op Zoom richting Vlissingen. Tussen Knoopend Markizaat en afrit Ierseke. 10 kilometer file, meer dan een half uur erbij. En 211 Hoek van Holland richting Den Haag. Door lokale werkzaamheden bij Den Haag Wateringseveld een half uur vertraging.
1: Nieuw, de Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee.

0: Heb je ze wel eens live meegemaakt, deze twee? Wel eens een camper. Ja, leuk hoor. Ook in het theater. Briljant. Leuke shows geven ze. En mooie stemmen samen. Bijzonder hoorde je bij Radio Noordzee. Goedemorgen.
1: De

2026. En ja, vandaag, ik zei het al, een bijzondere dag. Want we hebben Tim Schot in de uitzending. En Tim Schot heeft een nieuwe plaat uitgebracht. Daar gaan we zo met alles over vragen. En op deze dag, wat gebeurt er allemaal? Nou, kan ik je vertellen. Vandaag dus de dag van het hart en de traagrooddag. Nou, ik heb even gekeken, maar ik ben dat vergeten. Dus mocht je dit horen, je staat voor je kledingkast. Trek wat rood.

Joden, wat doe je nou? Nou, ik zou gewoon lekker hier blijven. Dan zit je helemaal goed, hoor. Met zometeen de nieuwe single van onze ochtendkoffiegast Tim Schot deze ochtend. De single In het zicht van de haven komt eraan. Een primeur op de radio, mag ik wel zeggen. En wat dacht je van een band uit Limburg waar je spontaan dorst van krijgt?

Vorige week is het bekend geworden dat zij erbij is tijdens Bluff en Vrienden. Dat is een concertreeks wat eraan komt in Ahoy volgend jaar. Oh nee, in november al. Het is bijna al 26, 27 en 28 november. Hanne Mee, ze is er gewoon bij. Ook Zoe Levi gaat optreden en Sting treden op tijdens Bluff en Friends. Bluff en Vrienden 2026. Blauwzoen komt ook trouwens. En stadsdichter Dirk Otten gaat ook iets tegen horen brengen. Zo dadelijk voor je Jeroen van der Boom. Ik heb ook Mark Floor voor je sneller. En ochtendkoffie met Tim Schot. Maar eerst tijd voor de bankzitters en Robert van Hemert. Zet hem.

0: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
1: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
2: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten. Goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarsenhouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
1: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
3: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
3: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.

0: overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraf met een V.
1: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night. Bij Amsterdam, de Style Outlets.
4: Vanmiddag nog die sales pitch. Aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken.
5: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
6: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
7: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken. Op financiallease.nl.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
10: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
11: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
12: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
13: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
14: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei. Maak je huis mooier.
15: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
16: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
17: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
18: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In de Gelderse plaats Dinxperlo zijn vannacht meerdere mensen aangehouden na een explosie bij een huis. Ze werden op heterdaad betrapt, meldt de politie. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Het kabinet schrikt ervan dat bijna 16% van de Nederlanders het oké vindt dat een man zijn vrouw slaat. Volgens staatssecretaris Stiele van Emancipatie is er nog veel te doen om geweld tegen vrouwen te stoppen. En na een grote brand vannacht in een appartementencomplex voor ouderen in Apeldoorn zijn 24 woningen voorlopig onbewoonbaar, meldt Omroep Gelderland. De brand zou zijn aangestoken door een bewoonster. Het weer van Weer Online. Een warme nazomerdag met een mix van wolken en zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 22 tot 28 graden.
17: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
19: Hoogtepunt van de ochtendspits is achter de rug. De meeste dagelijkse files veroorzaken zo'n 10 minuten vertraging op dit moment. Niet al te veel bijzonderheden. Op de A7 Duitse grens richting Groningen staat 9 kilometer file tussen Zuidbroek en afrit Westerbroek. De vertraging is bijna 20 minuten. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht 9 kilometer file. Vertraging van een kwartier. Op de A58 Bergen-op-Zoom Vlissingen bij afrit Kruiningen nog maar 4 kilometer file. En 211 Hoek van Holland richting Den Haag tussen Wateringen Noord en Wateringse Veld. 4 kilometer stilstaat verkeer door werkzaamheden.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Je bent bij Radio Noordzee. Goedemorgen, Mark Floor hoorde je. En sneller en parkje, biertje, vrienden.
1: De Radio Noordzee ochtendshow. De ochtendkoffie met...
0: Deze ochtend drinken we een bakje pleur met, dames en heren, Tim Schots. Tim, goedemorgen.
2: Morgen.
0: Zo, weer een nieuwe single uitgekomen, man. In het zicht van de haven.
2: Ja, het gaat hard, hè? Zeker, ja.
0: Ja, hoe is deze ontstaan? Vertel eens, Tim.
2: Nou, het is eigenlijk... Ik breng natuurlijk... Mijn vorige single breng ik uit met... ook al met CD Hamster, met Adriaan. En toen waren we eigenlijk al een beetje op zoek naar een vervolg. En we kwamen eigenlijk bij deze... Het is meer een soort van uitstapje, tenminste. Zo begon het.
0: Ja.
2: Omdat het natuurlijk een beetje een ander soort... Ja, arrangement is, om het zo maar te zeggen. Je luistert echt meer naar een soort van kroegenplaat.
0: Ja.
2: We gingen er nu mee aan het promoten op de socials.
0: Ja.
2: En hij loopt eigenlijk zo leuk. En de reacties die zijn zo overweldigend. Dat het begint steeds meer te lijken op het begin van iets heel moois, zeg maar. Ja.
0: Is dit nou een jas die jou goed past, Tim?
2: Ik moet zeggen dat die volkse jas, die past mij ook wel als gegoten eigenlijk. Ik had hem nog nooit eerder... Maar ik sta ook vaak in feesttenten en cafés natuurlijk. Dus dan zing je dat segment ook wel een beetje. Dus we hadden eigenlijk zoiets van waarom niet? En dat, tot nu toe dat, lijkt dat wel goed te komen.
0: Ja, hij lijkt wel opgepakt te worden, dus dat is goed. Hey Tim, ja. Voor de komende tijd, ja, je bent natuurlijk hiermee druk bezig qua promotie. Maar zijn er nog geheimen die je aan niemand wil vertellen behalve aan mij?
2: dat vind ik een goede vraag eigenlijk.
0: Dankjewel.
2: Nou, niet zozeer geheimen, denk ik. Maar wel gewoon dat het eigenlijk allemaal heel lekker loopt. En dat we gewoon hartstikke druk zijn. Ik heb nog niet aangekondigd dat ik aan het einde van het jaar naar Oostenrijk ga. Voor een soort van wintertoertje, zeg maar, in de apres-ski.
0: Ho, dus hebben we een primeur?
2: Ja, dat zou je zo wel kunnen stellen, ja.
0: Heerlijk, heerlijk. Een primeur erbij.
2: Ja. Nee, dus dat is op zich wel... Dat soort dingen, gewoon echt wel hele leuke dingen. Qua boekingen en ook in het vooruitzicht... alweer vooruitdenkend aan nieuwe singles en zo. Dat gaat eigenlijk allemaal wel... Die trein die loopt wel.
0: Ja, als je helemaal ermee bezig bent, dan kom je er niet zo makkelijk af. Hè. Dat is gewoon een soort verslaving.
2: Nee, dat is, ja. Zeker.
0: In het zicht van de haven, dat is jouw nieuwe plaat. Ik denk, we kunnen er lang over kletsen. Maar volgens mij moeten we wel luisteren, toch?
2: Gaaf, laten we dat gaan doen.
0: Tim Schots bij Noordzee, dankjewel hè.
2: Dankjewel.

De Dijk bij Noordzee hoor je. En daarvoor het nieuwe zingen van Tim Schot hier in de ochtendshow. En die heet In het zicht van de haven. Dat zijn wel gebeuren, hè? Zeg zo meteen voor je. Muziek van Sedda, Sven Versteeg. Vuurwerk knalt eruit en dit is Emma Heesters.

0: Chris?
1: Ja?
0: Hoef jij niet te werken vandaag?
1: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
0: Dus, heb je nu...
1: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
0: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen, voor maar €6,29. Lidl, je verdient het.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors dubbel A en triple A batterijen, 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes, 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
4: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
7: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
8: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blaklader.
9: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
10: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
11: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
10: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
12: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
13: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
14: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
13: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
15: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
16: Semjo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar semjo.nl.
17: Semjo.
18: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor Justborn en baby's. Samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners. Samen €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
19: €10,000 per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Lekker eten en op de kleintjes letten. Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee. Plus.
21: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In Dinxperlo in de Achterhoek zijn vannacht meerdere mensen aangehouden na een explosie. Die was bij een huis en heeft onder meer de voordeur beschadigd. De verdachten werden op heterdaad betrapt. De politie heeft de zaak in onderzoek en wil nog niet zeggen waarom er een explosie was. Er moet volgens het kabinet nog veel gebeuren om een einde te maken aan geweld tegen vrouwen. Staatssecretaris Stiele is ervan geschrokken dat meer Nederlanders accepteren dat een vrouw wordt geslagen door haar man. Bijna 16% vindt het oké, dat was bij een eerder onderzoek nog 12%. Na de grote brand vannacht in een appartementencomplex voor ouderen in Apeldoorn zijn 24 woningen voorlopig onbewoonbaar. De gemeente regelt opvang voor ze, melden Gelderse media. Het vuur ontstond op de derde verdieping en de brandweer haalde de bewoners met hoogwerkers van hun balkon. De brand zou zijn aangestoken door een bewoonster. En een grote verrassing bij de opening van de Fashion Week in Parijs. Daar stond gisteravond onder de Eiffeltoren ineens Celine Dion op de catwalk. Ze zong haar hit I'm Alive. Celine Dion is sinds een paar weken bezig aan een serie concerten in Parijs. Ze had al jaren amper opgetreden vanwege haar gezondheid. Een warme nazomerdag met een mix van wolken en zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
21: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee.

Zij gaat de arena, de Johan Cruijff Arena, compleet plat zingen. Deze Roxy Dekker, joh, de Perminium. En Chris Cross Amsterdam hoorde je ook. En Jan Smit samen, zij hoort bij mij met Frans Bauer. Die we trouwens sinds in de uitzending hadden. Dat gesprek is erg leuk, hè? Hij gaat als levende kanonskogel gaat hij zijn entree maken tijdens de concerten van Ahoy. Dat heeft hij alvast verklapt. Alvast een geintje. Fijn dat je erbij bent, zometeen een nieuwe toevoeging aan de Hollandse Meestergalerij. En nu tijd voor

0: trekken naar de Spaanse kust, de vloek van Barcelona. Wat trouwens heel erg hip is momenteel, dat is de streek bij Estepona. Daar schijnt echt, ja, lopen wel veel honden, heb ik gezien in BNB voor Liefde. Maar het is een hele mooie omgeving, schijnt.
1: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.
0: Zo dadelijk Bent en Bluff. En ook nog de drie J's heb ik voor je meegestuurd voor een toevoeging aan de Hollandse Meestergalerij. Dat is de plek waarin wij de artiesten van Noordzee een extra gouden randje geven. Kijk eens even hoe mooi, zeg. Al die artiesten. Hè, van Koos Albers tot André Hazes. En ook deze dame. Ze was niet alleen zangeres, ook nog lang was zij presentatrice. Ze presenteerde radioprogramma's bij Radio M onder andere. En is veel te vroeg overleden. Ik heb het over Connie van der Bos. We voegen haar toe met deze mooie plaat. Drie zomers lang is dit.
1: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.

0: Radio Noordzee.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
5: Oh.
8: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt die zeker weer.
3: Zeker weten.
2: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
4: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it. Gerben can do it. Iedereen can do it. Met Can Do.
5: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
6: Je lijmt zelf de treders erop. Zo gepiept.
4: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
7: Keukenkopers, opgelet! Nu
8: big deals bij Keukenconcurrent.
7: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
4: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
9: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
10: Citytrippen? Drakentimmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
9: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
11: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf €0,99. Dat doe je goed. Vibra.
12: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
12: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
15: Even bollen met Select.
16: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
17: Relaxed?
16: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
18: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
19: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
20: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. 2026 is nog lang niet voorbij, maar de zon heeft nu al meer geschenen dan gemiddeld in een heel jaar. Om precies te zijn, 1825 uur, heeft Weer Online onderzocht. Na een explosie bij een huis in het Gelderse Dinxperlo zijn vannacht meerdere mensen aangehouden. Ze werden op hete daad betrapt, zegt de politie, maar die wil nog niets kwijt over de aanleiding voor de explosie. En pech voor automobilisten die wonen in Zuid-Holland. Ze moeten daar volgend jaar opnieuw een paar euro meer betalen aan wegenbelasting. Provinciale Staten had juist gevraagd om een verlaging, maar dat blijkt niet haalbaar. Het weer van Weer Online. Een warme nazomerdag met een mix van wolken en zon. Van noordwest naar zuidoost worden 22 tot 28 graden.
19: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
21: Files lossen geleidelijk op. De meeste dagelijkse files staan nog in Zuid-Holland, Noord-Brabant en bij Arnhem. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel 15 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht tussen Velperbroek en knooppunt Grijshoord 12 kilometer file. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht en de vertraging is 25 minuten. Op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom voor de Heinenoordtunnel staat een te hoge vrachtwagen. De tunnel is even dicht. En 211 Hoek van Holland-Den Haag bij Wateringen 3 kilometer stilstaand verkeer door werkzaamheden.

0: Luna hoor je hier bij Radio Noordzee in de ochtendshow. Dankjewel voor alle leuke appjes die binnenkomen. En Sandra uit Gouda luistert mee. Sylvan, goedemorgen. Groet aan iedereen die lekker aan het werk is. En een dikke groet voor mijn vrouw Ellen, die vandaag jarig is. Richard uit Amersfoort zegt dat. Marco, die zegt vanuit de vrachtwagen. Een grote groet aan iedereen die op de weg zit. Op de A12 rijdt hij momenteel. En Chantal uit Utrecht zegt, doe de groetje aan mijn collega's. We hebben namelijk lekker Radio Noordzee hard staan vandaag. Chantal, goed hoor.
1: Radio Noordzee.
0: En dat is dan Chantal uit Utrecht staat hier. Nou, even bijkomen dan van al het geweld in de ochtend. Nu even wat rust, toch? Paul de Leeuw en Simone Kleinsma zijn hier. Bijna.

is Radio Noordzee. Hier lunch je elke week met je favoriete BN'ers. Met deze week Sita. De Radio Noordzee Lunch.

0: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
1: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
2: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus
4: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night bij Amsterdam De Style Outlets.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
7: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
9: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
10: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
12: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
13: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
14: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
13: Oh, Otrium?
14: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
15: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
16: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op Arket, Closed en meer.
17: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
18: Met deze week in de bonus, aangerookte zalm.

0: mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op Oertesum Liefde en Passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
2: Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Een grote politieactie in Eindhoven. Volgens Brabantse media zijn arrestatieteams vanochtend vroeg allerlei huizen binnengevallen. Bij een van de invallen zijn twee mensen opgepakt en vloog er een drone boven het huis. De politieactie is onderdeel van een groot onderzoek, maar waar die over gaat is niet bekend. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 4 mensen omgekomen door de overstromingen. Die ontstonden na zware regenval en voor zeker 700.000 mensen in de miljoenenstad heeft dat gevolgen. Het duurt zeker een week voordat al het water is weggepompt. Het dodental door het noodweer is in heel Thailand opgelopen tot 23. Weggebruikers in Zuid-Holland gaan volgend jaar opnieuw meer wegenbelasting betalen. Vooral mensen met een SUV zijn de dupe. Ze zijn op jaarbasis 11 euro meer kwijt. Provinciale staat had juist gevraagd om een verlaging, maar dat blijkt niet haalbaar. Zuid-Holland verwacht 20 miljoen euro extra inkomsten door de hogere wegenbelasting. En 2026 zit vol mooie dagen. Met nog 3 maanden te gaan heeft de zon nu al meer geschenen dan normaal in een heel jaar. Volgens Weer Online 1825 uur. Vooral in maart, april en juli was het veel zonniger dan gemiddeld. In februari was het juist ietsje somberder. Op steeds meer plekken wat zon en de temperatuur loopt hard op. Van noordwest naar zuidoost wordt het 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: De Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

Hij komt uit Veenendaal. Wist altijd al dat hij zanger wou worden. Nou, die droom is dit jaar volgens mij wel werkelijkheid geworden. Ik ben benieuwd trouwens wanneer zijn nieuwe single gaat uitkomen. Jorden, cheerio. Goedemorgen, dinsdagochtend. Radio Noordzee staat aan. Ik ben Wouter. En als je jarig bent vandaag op 29 september... van harte gefeliciteerd. Je viert je verjaardag met Sylvia Geersen. Nederlands model. Je zou haar kunnen kennen van Holland Next Topmodel. Maar ook van al haar foute relaties. Oh ja. Ze is 41 jaar geworden, evengoed. Van harte gefeliciteerd natuurlijk. En Nicolette Kluiver viert vandaag haar verjaardag. Nou, die ken je van diverse tv-programma's. En ook zij is model geweest. Niet geworden, dat is ze geweest. En ze is vandaag 42 jaar. Van harte gefeliciteerd. Zo meteen een duik in de geschiedenis. Ik neem je mee naar het jaar 1980. Laatste shownieuws komt zometeen live vanaf de shownieuwsredactie. Maar eerst maar wat muziek. Hè. Sven Versteeg draai ik zometeen. En dit is Tim Immers. Liever dan lief.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Gabrielle Elst en dit is de Shownieuws Update op Radio Noordzee. André Hazes zegt gelukkiger dan ooit te zijn. In zijn nieuwe reality soap, André Hazes en Nu, laat de zanger zien hoe zijn leven er tegenwoordig uitziet. Vanwege stemproblemen heeft hij zijn agenda tot eind volgend jaar leeggehaald. Maar privé gaat het volgens Hazes juist erg goed. Hij kocht onlangs een tweede huis bij Marbella en is gelukkig met zijn vriendin Noah. Over zijn moeder Rachel wordt volgens hem niet meer gesproken. Wilfred Gené krijgt vanaf zondag 1 november een nieuw programma op SBS6. In vier linkerhanden gaat hij klussen met bekende gasten en voert hij ondertussen persoonlijke gesprekken met hen. Onder andere Jesse Klaver, Bas Nijhuis en Helene van Rooyen doen mee. Gené zegt zelf geen ervaren klusser te zijn en krijgt daarom de hulp van een professional. Ook Noah Fahle, Tina Nijkamp en Britt Dekker zijn in het programma te zien. En René van der Gijp vindt het jammer dat Estefana Polman niet terugkeert als vaste tafelgast bij Vandaag Insight. Volgens hem zijn eerdere uitspraken over Polman verkeerd begrepen. Hij wilde vooral zeggen dat de verwachtingen rond haar niet te hoog moesten zijn. Polman zegt tegen Shownieuws dat ze zelf ook twijfelde of de rol bij haar paste. Ze had het gevoel dat ze te veel de inhoudelijke kant op werd gestuurd, terwijl dat volgens haar vooraf niet zo was afgesproken.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Oh yeah. 200% puur Hollands.

blijft nog te gek om deze te horen. Keer op keer, hè. Net is een nacht, je hoorde Guus Meeuwis en Van Gant. De lunch wordt vanmiddag gepresenteerd door Sita Vermeulen. Nou, je kent haar nog van de band Chaotic misschien. Of het tv-programma wat daarbij hoorde, Starmaker. Ja, of misschien ken je haar beter, net zoals luisteraar Reinko uit musicals. Reinko heeft haar gezien in de musical Door een Roosje. Nou ja, misschien ook wel. Maar zometeen om 12 uur ziet ze hier. Mocht je een vraag hebben voor Sita, drop hem gerust, hè, in de app van Radio Noordzee. We zijn trouwens te ontvangen in heel Nederland via DAB+. Of via de mediabox van je tv. Bij KPN is dat bijvoorbeeld kanaal 807. Dit zijn Monique Smit en Guido van der Graaf.

0: de jonge bent of een beetje verliefd, Hazes is altijd de basis. En dat wordt gevierd tijdens het grootste eerbetoon van Nederland. Holland zingt Hazes.
1: Ik moet je zeggen dat ik van je hou. En dat meen ik.
0: Met Radio Noordzee kun jij daarbij zijn. Hoor je komende week een klassieker van André Hazes op Radio Noordzee? Stuur dan Hazes in een bericht naar de studio. En win 2 tickets voor Holland zingt Hazes 2027.
1: Kleine jongen.
0: Zingt Hazes. Alle info op radionoordzee.nl.
2: Hans, waar liggen de regenjassen?
3: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
4: Allsafe geeft ruimte.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
6: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
7: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
7: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kieptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
12: Een zwembad aanleggen voor een vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
13: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
14: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
13: Een auto leasen onder de €300 per maand? Gaat lukken. Op financiallease.nl.
15: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
16: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
17: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
18: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
19: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
15: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
20: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
21: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
22: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
20: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
23: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Met 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
24: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie.
0: Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.

0: maar mijn hand. Je hoorde Nick en Simon, die weer goed gaan, hè, met elkaar. En een mogelijke samenwerking wordt zelfs niet eens uitgesloten.
1: De Radio Noordzee. Duik in de geschiedenis.
0: Maar voorlopig is er ook nog even geen behoefte aan. Maar hey, het zou ooit eens kunnen gebeuren. En dat is een mooi vooruitzicht. Nou, over die handpakken gesproken. Ik sleur je even mee, terug naar 1980. Het jaar dat de Post-it op de markt komt. Dat verdomde handige gele briefje, weet je wel. Waar je wat op kon schrijven en dat kon je dan ergens opplakken. Ik heb ooit eens, vervelend jongetje als dat ik ben, een hele monitor van een collega volgeplakt met Post-its. Maar het is ook het jaar dat de abortuswet wordt aangenomen door de Tweede Kamer. En muzikaal is het ook een mooi jaar, hoor, 1980. Gisteren hadden we al Benny Nijman. Je hoeft me niet te zeggen hoe ik leven moet. Deze keer heb ik een liedje van Lenny Koer. Met een liedje over een droom, over een huis vol met visite. Een bijzondere visite is dat. Nou, luister maar even mee, want je hoort hem nu op Radio Noordzee.
2: Visite.

0: Radio Noordzee.
1: Het eten is klaar, aan tafel.
2: Zo, dat ziet er lekker uit.
3: Ja, mag ik een broodje?
4: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
5: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
10: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
11: Een initiatief van Pfizer.
12: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
13: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Zoals alles voor de Sint. Van speelgoed en spelletjes tot Sinterklaasdecoratie en strooigoed. Nu schoencadeautjes al vanaf 99 cent. Dat doe je goed, Vibra.
14: It's a summer holiday.
15: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
16: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
17: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
18: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
19: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
20: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
21: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
22: Zeker weten.
21: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
23: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
22: Ja.
23: En nu?
22: Door mijn namen kopen.
23: Voor je bedrijf?
22: Ja.
23: Welk bedrijf?
22: Ja, dat weet ik nog niet.
23: Welke domeinen dan?
22: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
23: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
22: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
24: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
25: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
26: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Het was onrustig wakker worden in Eindhoven. Daar zijn arrestatieteams vanochtend vroeg allerlei huizen binnengevallen, meldde Brabantse media. Bij een van de invallen zijn twee mensen opgepakt. Ook op andere plekken in Eindhoven was veel politie op de been. Waar de actie mee te maken had, zegt de politie nog niet. Bewoners van de Waddeneilanden maken zich grote zorgen over plannen om delen van de natuur het hele jaar af te sluiten. Vandaag wordt de petitie aan de Tweede Kamer aangeboden en volgens de NOS is die 50.000 keer ondertekend. De initiatiefnemer zegt dat door de natuursluiting een deel van de eilanden ontoegankelijk wordt. De brand bij een dronefabrikant in Estland vorige maand was het werk van Rusland, zegt de Estse inlichtingendienst. Die spreekt op X van een geplande brandstichting door de Russen. Ook zou de aanval overeenkomen met andere Russische sabotageaanvallen in Europa. Voor de aanval in Estland zitten enkele verdachten vast. En veel mensen willen Bert en Ernie uit Sesamstraat zijn. De studio waar hun stemmen worden ingesproken krijgt heel wat mailtjes van mensen die auditie willen doen. Na ruim 50 jaar krijgen Bert en Ernie nieuwe stemmen. Wim T. Schippers, die Ernie deed, overleed in juni. Paul Hane besloot daarna om dan ook maar te stoppen met Bert. Op steeds meer plekken wat zon en de temperatuur loopt hard op. Van noordwest naar zuidoost wordt het 22 tot 28 graden. En tot zover het AP-nieuws.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

0: Radio Noordzee, Jeroen van der Boom en Eén Wereld. Het is 29 september, de dag dat het 34 jaar geleden is dat All You Need Is Love voor het eerst op tv kwam. Oh, dat voelt veel langer geleden. Robert de Brink presenteerde dat programma en ja, de donkere dagen voor kerst komen er weer aan. Dus er zullen binnenkort wel weer oproepjes voorbij komen dat je je kunt opgeven voor de kersteditie. Zometeen heb ik een lege plek in de playlist. Als je wil, mag je die voor me invullen. Gebruik daarvoor de gratis Radio Noordzee app. Je kunt hem downloaden in je eigen app store. En nou ja, dan kun je je verzoekje doorgeven. En ik geef je zo meteen een update over wat gebeurd is in Showbizland. Komt live vanaf de shownieuwsredactie. Muziek van Joey Nicolai staat voor je klaar. En ook Suzanne en Freek, die donderdag trouwens met nieuwe muziek komen. Ik kan je vast een klein stukje laten horen.
1: Dan maak ik de pijnsteren. Dit is je pijnsteren. Kom maar bij mij, chillen. Kom maar bij mij.
0: Dan mag je raden hoe die heet. Ja, pijnstiller inderdaad. Donderdag wordt hij gereleased. Tot die tijd doen we het nog even met dit, hè. Halverwege hoor je nu op Noordzee.
2: Ik

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Gabrielle Elst en dit is de Shownieuws Update op Radio Noordzee. André Hazes zegt gelukkiger dan ooit te zijn. In zijn nieuwe reality soap, André Hazes en Nu, laat de zanger zien hoe zijn leven er tegenwoordig uitziet. Vanwege stemproblemen heeft hij zijn agenda tot eind volgend jaar leeggehaald. Maar privé gaat het volgens Hazes juist erg goed. Hij kocht onlangs een tweede huis bij Marbella en is gelukkig met zijn vriendin Noah. Over zijn moeder Rachel wordt volgens hem niet meer gesproken. Wilfred Gené krijgt vanaf zondag 1 november een nieuw programma op SBS6. In vier linkerhanden gaat hij klussen met bekende gasten en voert hij ondertussen persoonlijke gesprekken met hen. Onder andere Jesse Klaver, Bas Nijhuis en Helene van Rooyen doen mee. Gené zegt zelf geen ervaren klusser te zijn en krijgt daarom de hulp van een professional. Ook Noah Valen, Tina Nijkamp en Britt Dekker zijn in het programma te zien. René van der Gijp vindt het jammer dat Estefana Polman niet terugkeert als vaste tafelgast bij Vandaag Insight. Volgens hem zijn eerdere uitspraken over Polman verkeerd begrepen. Hij wilde vooral zeggen dat de verwachtingen rond haar niet te hoog moesten zijn. Polman zegt tegen Shownieuws dat ze zelf ook twijfelde of de rol bij haar paste. Ze had het gevoel dat ze te veel de inhoudelijke kant op werd gestuurd, terwijl dat volgens haar vooraf niet zo was afgesproken.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Oh yeah. 200% puur Hollands.

Muziek uit Friesland van de Karst, Hart van mijn gevoel. Straks om 12 uur lekker lunchen met niemand minder dan Sita Vermeulen. Die je misschien nog kent van het tv-programma Starmaker of de band Chaotic waar ze in zat. Maar solo heeft ze ook wat singles uitgebracht. Tegenwoordig speelt ze wat meer musicals. Ze zit hier zometeen op deze stoel en presenteert een uur lang de lunch op Radio Noordzee. Heb ik muziek voor je klaarstaan van Tessa June. Maar eerst een van de meest veelbelovende opkomende talenten binnen de Nederlandse muziek. Dit is Bas Brummelhaus en Wonder.

0: Noordzee.
1: Ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
5: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
6: Van het bos tot in de tuin.
5: Zagen.
6: Snoeien.
5: Blazen.
6: Maaien.
5: Meer maaien.
6: En nog meer maaien.
5: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
6: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
5: Stiel. Sterk werk.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
9: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it, Gerben can do it, iedereen can do it. Met Can Do.
10: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
11: Je lijmt zelf de treters erop. Zo gepiept.
9: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op candoit.nl. You can do it.
12: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
9: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
14: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
15: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
16: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night bij Amsterdam De Style Outlets.
17: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
18: Vergeet je niet in te smeren.
17: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
19: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
17: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
20: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
21: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
22: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen.
0: Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.

Cloud op Radio Noordzee en Leila. Vergeet niet te luisteren vanmiddag naar René, de middagshow. Wat een middag. Daar weer leuke prijzen te winnen en goede muziek natuurlijk. En de lunch.

0: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo.
3: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
4: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
3: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
5: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
6: We komen daaraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
7: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
8: Honda, the power of dreams.
5: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzaam.
9: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
10: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
11: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ING.

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evo's AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
3: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
4: Echt lekker.
3: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
5: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
6: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
7: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
8: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
9: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken. Op financiallease.nl.
10: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
10: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.

0: van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In de EU is een criminele organisatie ontdekt die meer dan 1 miljoen gebruikte mobiele telefoons verkocht als nieuw toestel. Dat gebeurde in 19 landen, waaronder Nederland. De telefoons werden onder meer in Hongkong schoongemaakt, naar Nederland verscheept en vervolgens vanuit Duitsland online verkocht. Ruim 100 mensen hebben meegedaan aan een protestactie in Amsterdam bij het hoofdkantoor van Facebook. De demonstranten waren schrijvers en journalisten. Die zeggen dat moederbedrijf Meta zonder toestemming hun werk gebruikt om AI-modellen te trainen. Ze eisen daar een eerlijke vergoeding voor. Bij een woningbrand vlakbij 8 Maal aan de grens met België is een dode gevallen, meldt Omroep Brabant. De melding kwam even na 8 uur binnen bij de Belgische politie. Omdat het huis zo'n beetje op de grens staat, werden brandweerkorpsen uit Nederland en België opgeroepen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. En bij scholierenprotesten in Frankrijk is het tot ongeregeldheden gekomen. Op enkele scholen raakte de politie slaags met scholieren. Vooral op een middelbare school in Lille liep het uit de hand. Daar zette de politie traangas in. De acties op scholen zijn gericht tegen overvolle klassen, het lerarentekort en de hoge werkdruk. Aardig wat zon en op veel plekken wordt het zomers warm. 25 tot 28 graden. Morgen nog zo'n dag, maar 's avonds vallen er in het westen een paar buien. En tot zover het AP-nieuws.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 100% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu de Radio Noordzee Lunch.

0: Noordzee Lunch met Sita.
1: Emma Heesters op Radio Noordzee met Hartenbreker. Welkom bij de meest muzikale lunch van Nederland. Met straks Babette, Wat doe je nou? Maar eerst dat prachtige nummer van André Hazes, Geef mij je angst.

Wat doe je nou? En we gaan naar het volgende liedje luisteren die ik heb mogen uitzoeken. En dat is het liedje van Nielson en Miss Montreal. Ik vind Nielson een te gek artiest met hele toffe liedjes. En eigenlijk vind ik dat van Miss Montreal ook. Dus dat leek een gouden combinatie te worden. En dat bleek ook zo. Dit is Nielson en Miss Montreal.

0: Zoe Levi met Sluit me in je armen. Prachtig liedje. Blijf gezellig hier op Radio Noordzee, want alleen hier krijg je de beste muziek van eigen bodem. Met straks Het Goede Doel en ook Mark Floor en Snelle zijn van de partij. Tot zo!
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Goedemorgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Relaxed?
3: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
6: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank hebt erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
7: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
8: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor €7. Of sierlijke kaarsenhouders al vanaf €1,99. Dat doe je goed. Vibra.
9: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
10: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
11: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
12: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
13: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
13: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
15: €10.000 per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG, find your more.
17: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
18: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra.

0: overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraf. Met een V.
1: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor 1,29. En E-ster Beter Leven XXL Kieptij Filet, 900 gram voor maar 7,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vuur.

0: De Radio Noordzee Lunch met Sita.
1: We hebben een prachtige zomer achter de rug, maar bij dit nummer van Mark, Floor en Snelle verlangen we nu alweer terug naar een parkje, een biertje met vrienden en de zon natuurlijk. Dank voor jullie leuke reacties via de gratis Noordzee-app. Kirsten Scheltema vraagt of ik Roxy Dekker wil draaien. Natuurlijk wil ik dat, gaan we straks doen, Kirsten. En Maarten Jacobsen wil graag weten wat ik op dit moment allemaal aan het doen ben en wat mijn toekomstplannen zijn. Leuke vraag. Op dit moment ben ik aan het repeteren voor een voorstelling met Woezel en Pip. Dus ik mag met de liefste hondjes van Nederland op tour. Daar heb ik onwijs veel zin in. Wordt helemaal leuk. En in het najaar zijn we te bewonderen met Chaotic in een aantal clubs door het hele land. En wat mijn toekomstplannen zijn, is lekker blijven muziek maken, toch ook wel. En met Woezel en Pip lekker blijven toeren. En daarnaast staat er alweer een nieuwe musical op de planning. En dat gaat Bellen en het Beest zijn. Dus ik heb genoeg te doen de komende tijd. Dank Maarten voor je vraag. En dit is Vincent met Dromedans. Dans jij.

0: met Chris Cross Amsterdam, Jan Smit, Frans Bauer. Zij hoort bij mij, zijn we aan het einde gekomen van de lunch. Maar niet getreurd, want Luc heeft nog meer goede muziek van eigen bodem voor je klaarstaan. En morgen lunch ik weer met je mee. Fijn dat je er vandaag was. En ik sluit af met de klassieker van Wim Sonneveld. Het prachtige Het Dorp. Tot morgen.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: Radio Noordzee.
1: Wowdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, luiers en luierbroekjes. 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
4: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
5: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
7: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
8: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
9: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
10: Zeker weten.
9: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
8: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
6: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
7: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt. En ik de onderzoek naar nieuwe behandelingen.
8: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
5: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
9: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
10: Echt lekker.
9: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
11: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
12: Waarom daarom?
13: Simyo.
14: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Zeker 4 treinstations zijn kort na elkaar ontruimd om achtergelaten tassen. Zijn de stations van Haarlem, Rotterdam Centraal, Utrecht Centraal en Dordrecht, meldt de politie. Het is nog onduidelijk of er een verband is. Intussen zijn alle stations weer vrijgegeven. Geweld tegen vrouwen is nooit acceptabel, zeggen de Dolomina's over een onderzoek naar vrouwenemancipatie. Daarop blijkt dat de meeste mensen voor gelijke rechten en kansen voor vrouwen zijn. Maar in het onderzoek komt ook naar voren dat steeds meer Nederlanders het niet per se afkeuren als een vrouw wordt geslagen. 3 vakantieparken van het bedrijf van Peter Gillis mogen worden geveld, heeft de rechtbank in Den Bosch bepaald. Gillis zou niet aan zijn betalingsverplichtingen hebben voldaan en spande een kort geding aan om de veiling tegen te houden. Het gaat om de vakantieparken Prinsenmeer, Brugse Heide en Stadsresort Valkenburg. En na de 2-1 winst van eergisteren op Servië is Oranje zich met 24 spelers aan het voorbereiden op de volgende interland, tegen de Grieken. Bondscoach Xavi Hernandez traint met Nederland achter gesloten deuren. Morgenmiddag vliegt Oranje naar Griekenland. Daar spelen ze donderdag een 3e wedstrijd in de Nations League. Aardig wat zon en op veel plekken wordt het zomers warm. 25 tot 28 graden. Morgen nog zo'n dag, maar 's avonds vallen er in het westen een paar buien. En tot zover het AP-nieuws.
14: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

0: Vrijdag, iets na ene. Goedemiddag, mijn naam is Luc. Wat fijn dat je ook vandaag gekozen hebt voor de zender met 200% puur Holland. Dit is Radio Noordzee. De zender waar je sowieso een zonniger humeur van krijgt. Ook midden in de winter, dankzij al die fijne Nederlandstalige muziek. Maar laten we eerlijk zijn, vandaag sowieso een prima dag. Hè? Lokaal gaan de temperaturen echt fors omhoog. Dus ik weet niet of je de korte broeken en het jurkje al had opgeruimd. Maar vandaag kan het eventueel nog aan in de namiddag. En ja, morgen is er ook geen reden om niet jezelf zomers te kleden en te gedragen. Want ook morgen nog een heerlijke zonovergoten dag. Of zoals de hippe mensen zeggen, het is een Indian summer. Nou, we houden het gewoon lekker bij Nederlandstalig hier bij Radio Noordzee. Kortom, een fijne, warme herfstdag. Zullen we dat gewoon zo afspreken? Ja, zo gaan we het vandaag noemen. Muziek onderweg van de 3J's en de mannen bij wie het ook altijd zomer is. Rowan Hezen, hoor je na sneller. Dit is Reunie.
1: Dames en heren, pennen neer. Schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer. Ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast? Ga je lekker, jongen? Je wilt toch rapper worden? Rapper?

0: op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast, ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zat

Het leven is eindig voor iedereen, hoorde je zojuist op filosofische wijze bezongen in het Limburgs door Robin Hazen. De neus omhoog bij Radio Noordzee op deze dinsdagmiddag. En mag ik een klein tipje geven? De mannen van Robin Hazen organiseren 6 en 7 november weer traditioneel hun slotconcert in hun Amerika in Limburg. Ik ben er afgelopen jaar bij geweest. Ik kan je melden, dat is een feestje dat de moeite waard is. En ik denk zomaar dat ze deze ook zullen spelen. De neus omhoog hoorde je bij Radio Noordzee. Maar zometeen meezingen met Agda en de Munnik. Niet of nooit geweest komt eraan. En nu Jari Hellegers, zijn nieuwe. De

0: de jonge mens of een beetje verliefd, Hazes is altijd de basis. En dat wordt gevierd tijdens het grootste eerbetoon van Nederland. Holland zingt Hazes.
1: Ik moet je zeggen dat ik van je hou. En dat meen ik.
0: Met Radio Noordzee kun jij daarbij zijn. Hoor je komende week een klassieker van André Hazes op Radio Noordzee? Stuur dan Hazes in een bericht naar de studio. En win 2 tickets voor Holland zingt Hazes 2027.
1: Kleine jongen, op een avond ga ik even uit mijn bol.
0: Holland zingt Hazes. Alle info op radionoordzee.nl.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Morgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 91 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Het eten is klaar, aan tafel.
8: Zo, dat ziet er lekker uit.
9: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
10: Een zwembad aanleggen voor een vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
11: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken. Op financiallease.nl.
14: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
15: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
16: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors dubbel A en triple A batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
17: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
18: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf 3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
17: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
19: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
20: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
1: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
21: Fans van voordeel.
1: Aldi.
22: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
1: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
21: Fans van voordeel.
1: Aldi.
23: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1,299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mind

0: Boudewijn de Groot, Radio Noordzee. Hoe sterk is de eenzame fietser? Jimmy hoorde je. Dagelijks pakken 2,8 tot 2,9 miljoen mensen de fiets naar het werk. Ongelooflijk. Nou, vandaag is een mooie dag om lekker te fietsen. Forensen. Vanmiddag hoeft de regenjas zeker niet uit de kast. Je hoorde Boudewijn de Groot bij Radio Noordzee. Met zometeen muziek van Luna.
1: Radio Noordzee. Dinsdag duet.
0: Maar eerst duik ik even in de muzikale archieven van Radio Noordzee. Op zoek naar een duet. Want het is dinsdag duet hier bij Noordzee. En ja, een duet kan zijn tussen een man en een vrouw. Tussen twee vrouwen. Of zoals in dit geval tussen heel veel mannen. Want de mannen van Replay hebben onlangs hun comeback gemaakt. Onder andere een single uitgebracht met Gordon. Die komt ook optreden op hun jubileumconcert, wat ze binnenkort gaan geven in Ahoy Rotterdam. Maar de mannen van Replay hebben ook samengewerkt met Tino Martin. Onlangs zongen ze dit liedje nog eens samen op het strand van Scheveningen bij het Live on the Beach concert van Tino Martin. Dit is Eén Dag.
1: Radio Noordzee, dinsdag duet.

muziek. Dit is Radio Noordzee. Met zometeen hier een kakelverse shownieuws update. Wat gebeurt er in de wereld van de sterren? Wat spoken ze uit? De redactie van shownieuws heeft het er voor je uitgepluist. En zometeen hoor je hier de update.

0: Deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 plus 1 gratis. AH verse pasta's en pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. En AH roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
0: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oertesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
2: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
3: Ik heb hier de biefstuk Bali.
4: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
3: Geniet ervan.
2: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion Hypotheken vanuit het hart.
7: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort... en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
10: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
11: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
9: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
12: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar Domino's.nl. Honor the craving.
13: Domino's. Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
14: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
15: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer. En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen. Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
13: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
16: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting... en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
17: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
18: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
19: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
20: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
21: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
22: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
23: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Op de stations van Utrecht en Haarlem zijn 5 mensen opgepakt omdat ze hun bagage onbeheerd hadden achtergelaten. De stations werden ontruimd en afgezet. Hoewel in de koffers niets gevaarlijk zat, is volgens de politie wel de openbare orde verstoord. Ook op de stations van Rotterdam en Utrecht waren verdachte tassen achtergelaten. Kinderen die het slachtoffer zijn van het toeslagenschandaal eisen een onafhankelijk onderzoek door de Tweede Kamer. Ze willen weten waarom ze uit huis zijn geplaatst of van hun familie zijn gescheiden. Tussen 2015 en 2022 overkwam dit ruim 2000 kinderen van toeslagenouders. Zo'n 300 kinderen steunen de oproep aan de Kamer. Koning Willem-Alexander heeft in Den Haag een bezoek gebracht aan een Joodse gemeente. Hij praatte daar met jong en oud over hoe het is om als Jood in Nederland te leven. De koning kreeg te horen dat ze zich veel minder veilig voelen sinds de aanval van Hamas op Israël. Dat is volgende week, precies 3 jaar geleden. En de zaak tegen corona-activist Willem Engel hoeft niet over, heeft de Hoge Raad bepaald. Daarmee is Engel definitief veroordeeld voor opruiing op social media en moet hij een werkstraf doen. Engel had in 2020 opgeroepen om massaal naar een demonstratie te komen die vanwege de coronamaatregelen was verboden. Aardig wat zon en op veel plekken wordt het zomers warm. 25 tot 28 graden. Ook morgen zonnig en warm, maar 's middags neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe. En tot zover het AP-nieuws.
22: De Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

hit bij Radio Noordzee. Je hoorde Cheerio, een van de zomerhits van dit jaar. En dan is natuurlijk toch een beetje de vraag bij Justin de Wild: is het een eendagsvlieg of gaan we vaker hits van hem horen? Nou, ik denk het wel, want heb je ze nieuw al gehoord? Samen met Donnie, echt een leuk liedje.

Zoals wat Donnie aanraakt, verandert in goud. Maar Justin de Wild gaan we meer van horen. En ik denk dat je deze zomer ook af en toe voorbij gaat horen komen op Radio Noordzee. De zender waar ze thuis horen. Wij zijn 200% puur Hollands. Met zometeen, over nieuwe muziek gesproken, de nieuwste van Sven Versteeg. Houdini ga ik voor je draaien. Als het niet verstopt is in ieder geval. Nou goed, dit is Raccoon en Oceaan. Er is

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Marcel Barendse en dit is de Shownieuws update op Radio Noordzee. Roxanne Hazes, Nick Schilder, Jim Bakkum, Dickie Dex en Zoë Livé treden op tijdens de eerste editie van Nationale Lichtjesavond. Het evenement vindt op zondag 1 november plaats in Amersfoort en wordt dan live uitgezonden op NPO 1. De avond staat in het teken van het herdenken van overleden dierbaren. Raccoon heeft een derde jubileumshow aangekondigd voor het 30-jarig bestaan van de groep. De Zeeuwse band staat op 8 oktober volgend jaar in Rotterdam Ahoy, nadat de eerste twee jubileumshows in de Ziggo Dome in Amsterdam in razend tempo uitverkocht waren. En drie vakantieparken van het bedrijf van realityster Peter Gillis mogen op 1 oktober worden geveild. Dat heeft de kort gedingrechter bepaald. Peter probeerde de executieveiling tegen te houden en stapte daarom naar de rechter. De zakenman achter vleesbedrijf Van Roy Meat leende met zijn bedrijf miljoenen uit aan Peter. In ruil daarvoor kreeg hij hypotheekrecht op de drie parken die momenteel dicht zijn. Peter zou niet aan zijn betalingsverplichting hebben voldaan. Om toch zijn geld te krijgen, heeft de zakenman de parken onlangs in een openbare veiling aangeboden.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

0: Radio Noordzee, 200% puur Hollands. Je hoorde van Dikke Hout en Stil in mei. En van mei gaan we even naar maart. De maand maart. Om precies te zijn, maart komend jaar. Pak even de agenda erbij. Op je telefoon. Of misschien ben jij nog wel gewoon een ouderwetse schrijver in een echte agenda. Blader even naar maart 2027. Heb je daar al wat staan? Nee, nog niet? Heb je überhaupt nog geen feestjes voor komend jaar in de agenda? Nou, blijf dan bij Radio Noordzee. Zometeen vertel ik je hoe jij binnenkort al een feestje voor komend jaar in je agenda kunt zetten. Hoe het zit hoor je zo, dus blijf hier. Zeggen ook Ruben, Annink en Daniek, want hun liedje Blijf dan hier. Hoor je zometeen. En dit is Fons Veurink.
1: Radio Noordzee.
2: Hey maat, waar is het feestje dan?
0: Feestje.
2: Tijd om te knallen, vrienden.

is Radio Noordzee. Hier lunch je elke week met je favoriete BN'ers. Met deze week Sita. De Radio Noordzee Lunch.

Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand.

0: helemaal volle melk voor, wat denk je? Maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
1: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
4: Download de app en start met vinden.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
4: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
3: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
5: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
9: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
10: Honda, the power of dreams. Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
11: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
12: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
13: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
14: Oh. Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: is Radio Noordzee.
1: Door het raam kijkt hij naar buiten. En denkt met weemoed aan de tijd. Dat hij gewoon nog veel te jong was te beseffen. Hoe mooi dit achteraf zou zijn.

0: Marco Borsato en Rolf Sanchez. Je hoorde Hef je glas bij Radio Noordzee. En laten we eerlijk zijn, er is altijd wel een reden om te proosten. En misschien wel omdat jij binnenkort kaarten wint hier bij Radio Noordzee.
1: Met Radio Noordzee naar Holland Sint Hazes.
0: Ja, want in maart komend jaar is het weer tijd voor het allergrootste eerbetoon aan André Hazes. En laten we eerlijk zijn, dat blijft toch de basis. Welke artiest je het ook vraagt, iedereen zegt het begon ooit bij André Hazes. En dat wordt gevierd volgend jaar tijdens Holland Zingt Hazes. Met onder andere Jeroen van der Boom, Mart Hoogkamer, Samuel Welte en natuurlijk André Hazes en Roxanne Hazes daarbij. Kaarten zijn komende week te winnen hier bij Radio Noordzee. Zorg er alvast voor dat je de Radio Noordzee-app op je telefoon hebt. Moet je eigenlijk sowieso doen. Kun je altijd en overal naar Radio Noordzee luisteren. Ons streamen via CarPlay. Gratis een berichtje sturen. En dus kans maken op kaarten voor Holland Zingt Hazes. Want komende week win je die exclusief hier bij Radio Noordzee. Houd dat in de gaten. Rob de Nijs en Jan Smit hoor je zo meteen. En dit is Miss Montreal. En groot.

Smit bij Noordzee en Tranquilo. En ik zou zeggen, doe ook even lekker rustig aan. Want laten we eerlijk zijn, het grootste gedeelte van de werkdag zit er al op. We gaan richting 3 uur. Kortom, het kan wel een versnelletje lager. En het einde van die werkdag komt rap dichterbij met Radio Noordzee 200% puur Hollandse muziek. Met zometeen ook een kakelverse shownieuws-update. Daar is het nooit Tranquilo, daar is het nooit rustig. Wat gebeurt er in de wereld van de sterren? Je hoort het zometeen. En nu gloednieuwe muziek van de Troubadours. Die ken je onder andere van Zuid als Jimmy. En dit is hun nieuwste. En die heet Ons.

0: Radio Noordzee.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Het eten is klaar, aan tafel.
4: Zo, dat ziet er lekker uit.
5: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
6: Hans, waar liggen de regenjassen?
7: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
8: Allsafe geeft ruimte. Nu bij Iwis Opticians. Glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel 200 euro korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij
7: Iwis. Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
9: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
10: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: VitaPro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op vodafone.nl.
2: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
3: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
4: Vanmiddag nog die sales pitch. Aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken.
5: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
6: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
5: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken. Op financiallease.nl.
7: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
8: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
7: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
9: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
10: Simyo.
11: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Keukenkopers, opgelet. Nu.
14: Big deals bij Keukenconcurrent.
13: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Edna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent. Gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
11: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven. 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet. 900 gram voor maar €7,99.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
15: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Kinderen die in de tijd dat de toeslagenschandaal ging spelen uit huis zijn geplaatst, willen dat de Tweede Kamer gaat onderzoeken hoe dat is gelopen. Ze moesten weg toen hun ouders financiële problemen hadden en velen weten nog steeds niet waarom. Volgens het CBS ging het om 2000 kinderen. Een man die 2 jaar terug zijn vader vermoordde in Amsterdam moet 10 jaar de cel in. Dat bepaalde de rechtbank vandaag. De zoon had al bekend dat hij zijn vader doodstak, maar zei dat het in een opwelling gebeurde. De rechter geloofde dat niet, maar houdt wel rekening met de problematische relatie tussen vader en zoon. Joden in Den Haag maken zich zorgen over hun veiligheid. Dat zeiden ze tegen koning Willem-Alexander, die op bezoek was bij een Joodse gemeente. Iemand vertelde dat kinderen zijn gewisseld van school om antisemitisme, mensen geen taxi meer durven te nemen naar de synagoge en een Hebreeuws boek lezen in de trein ook niet meer vanzelfsprekend is. En de Amsterdamse burgemeester Halsema heeft afgelopen zomer een brief geschreven aan de Amerikaanse rapper Ye, toen hij voor een reeks concerten in Nederland was. Ye deed eerder meerdere antisemitistische uitspraken. Ze schreef dat ze hem liever had geweerd en dat hij zich respectvol moet gedragen. Ook tegen Joodse Amsterdammers. Veel zon en het is bijzonder warm met 24 tot 29 graden. Vanavond blijft het nog een tijd zacht. Morgen begint weer zonnig en warm, maar in de middag bewolking en regen. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

twee maanden. En dan gaat het gebeuren in Rotterdam. Ahoy, 26, 27 en 28 november staan daar Bluff en Vrienden. Ik wil niet zeggen dat dat dichterbij is dan ooit, maar mocht je kaarten hebben voor de mannen in Ahoy Rotterdam, dan heel veel plezier alvast. Je hoort de Bluff nu bij Radio Noordzee, de zender met 200% puur Hollands. Op deze heerlijke dinsdag, morgen ook nog een mooie dag, dus geniet van de nazomer die ons een klein beetje toegeworpen wordt. Om in die zomerse sferen te blijven hoor je zometeen Joey Nicolai. Hij bezingt een echt zomers drankje, Tinto Leberano, zoals de Spanjaarden het uitspreken. En je hoort een kakelverse shownieuws update en dit zijn Douwe Bob en Mo en hun liedje heet...

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Marcel Barendse en dit is de shownieuws-update op Radio Noordzee. Roxanne Hazes, Nick Schilder, Jim Bakkum, Dickie Dex en Zoë Livee treden op tijdens de eerste editie van Nationale Lichtjesavond. Het evenement vindt op zondag 1 november plaats in Amersfoort en wordt dan live uitgezonden op NPO 1. De avond staat in het teken van het herdenken van overleden dierbaren. Raccoon heeft een derde jubileumshow aangekondigd voor het 30-jarig bestaan van de groep. De Zeeuwse band staat op 8 oktober volgend jaar in Rotterdam Ahoy, nadat de eerste twee jubileumshows in de Ziggo Dome in Amsterdam in razend tempo uitverkocht waren. En drie vakantieparken van het bedrijf van realityster Peter Gillis mogen op 1 oktober worden geveild. Dat heeft de kort gedingrechter bepaald. Peter probeerde de executieveiling tegen te houden en stapte daarom naar de rechter. De zakenman achter vleesbedrijf Van Roy Meat leende met zijn bedrijf miljoenen uit aan Peter. In ruil daarvoor kreeg hij hypotheekrecht op de drie parken die momenteel dicht zijn. Peter zou niet aan zijn betalingsverplichting hebben voldaan. Om toch zijn geld te krijgen, heeft de zakenman de parken onlangs in een openbare veiling aangeboden.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

Radio Noordzee met Benny Nijman. Ja, bij ons hoor je altijd nieuwe muziek, maar ook klassiekers zoals deze. Ik weet niet hoe hoorde je op de dinsdagmiddag. Leuk om wat van je te horen. Je kunt de gratis Radio Noordzee app downloaden en dan vervolgens ook helemaal gratis een berichtje sturen. Melissa doet dat bijvoorbeeld. Ze zegt: hoi Luc, mijn thuiswerkdag is op dinsdag. Ik zit heerlijk in het zonnetje in de tuin. Kun je een toepasselijk liedje draaien van Rutger van Barneveld? Nou, Melissa, dan denk ik dat jij doelt op zwoele zomernachten. Die pak ik er zo meteen bij voor je. Eerste vrouw die afgelopen week nog te gast was in de Radio Noordzee Middagshow. Beelden van haar optreden vind je op de Instagram van Noordzee, @Radio Noordzee. Ik heb het over Babette. Dit is Wat Doe Je Nou?

0: vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
2: What a word! I'll give you more!
1: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op

0: maakt schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
2: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
3: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 91 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
5: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
6: Simyo.
7: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood. Gaat lukken.
8: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
9: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
10: Ik heb hier de biefstuk Bali.
11: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
10: Geniet ervan.
9: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
8: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken. Op financiallease.nl.
12: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
13: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
14: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
15: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
16: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
15: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
18: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.

Jeffrey Kuipers, Radio Noordzee. Je hoorde Veel te lange nacht. Zometeen hier de nieuwe van Edcilia Rombly. Jij was bij mij en ook Yves Berendsen komt eraan. Hey, en als ik jou deze laat horen, dan weet jij meteen wie dit zijn, toch?

met Sita Vermeulen. En het leuke is, Sita is deze hele week te gast bij Radio Noordzee. Ze presenteert namelijk de Noordzee Lunch. Elke dag tussen 12 en 1 komt ze hier langs, eet ze een croissantje mee, drinkt ze een glaasje jus d'orange en draait ze haar favoriete Nederlandstalige muziek. Dus zorg dat je dat morgen niet mist. Ook op woensdag vanaf 12 uur de Radio Noordzee Lunch met Sita Vermeulen deze week. Onderweg naar het einde van de werkdag met 200% puur Hollandse muziek. En nu Nick en Simon. Dit is Hoe Lang?

Yves Berendsen, Radio Noordzee. Je hoorde, misschien is het tijd. Nou, waar het bijna tijd voor is, is de allerleukste middagshow van Nederland. Zometeen na 4 uur. Wat een middag onder aanvoering van René Verkerk. En ook Jonathan en Kobus zijn er uiteraard bij. En zometeen om 4:10 wordt het meteen lachen. De raadsels met Menno. De ultieme workout voor je lachspieren. Zometeen na 4 bij de mannen. Ik wens je veel plezier.

0: Noordzee.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
3: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppot groenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
4: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
5: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
6: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
7: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
8: Zodat anderen ook genezen, net als ik, van mijn kanker.
4: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
9: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom eraan.
10: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
11: Altijd willen. Altijd zoeken. Altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
10: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
12: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor €7. Of sierlijke kaarshouders al vanaf €1,99. Dat doe je goed. Vibra.
13: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
13: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
15: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
16: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
16: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kieptij filet, 900 gram voor maar €7,99.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
19: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
20: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Hey, Goos. Haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
22: Domino's.
23: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De 24-jarige man die gisteren werd opgepakt voor betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters wordt nu ook verdacht van het geven van 2 moordopdrachten. Op zijn laptop stond informatie over de moordplannen in het buitenland. De hacker is pas sinds begin dit jaar vrij na een eerdere veroordeling voor het afpersen van bedrijven. De politie heeft 8 mensen aangehouden voor drugshandel en ladingdiefstallen. Een Eindhovenaar is hoofdverdachte en zijn zoon is er ook bij betrokken. Die wordt verdacht van onder meer brandstichting en diefstal van spullen als drones en gereedschap. Bij doorzoekingen vonden agenten onder meer vuurwapens, drugs en een gestolen camper. Een belangrijke universiteit in Kiev geeft voorlopig alleen online les. Ze vinden dat het te onveilig is voor studenten om naar de gebouwen te komen nu Rusland overdag drones op de stad afstuurt. Gisteren werd een universiteitsgebouw geraakt. Kiev werd tot nu toe vaak gezien als een veilige plek in Oekraïne. En hij is met zijn 45 jaar de oudste Formule 1-coureur nu, maar gaat nog een jaartje door, Fernando Alonso. Hij heeft zijn contract bij Aston Martin verlengd. De tweevoudig wereldkampioen race al sinds 2001 in de koningsklasse. Ik weet dat ik nog steeds de snelheid heb om op het hoogste niveau te presteren, zegt hij. Het is zonnig en erg warm met 24 tot 28 graden. En vanavond blijft het nog wel even zacht. Morgen zijn er zonnige perioden en opnieuw warm met 22 tot 28 graden. Later in de middag bewolking en regen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: 27 vertragingen meldt Flitsmeister deze dinsdagmiddag. Dit zijn de 3 belangrijkste. Een begin op de A15, Oostvoorne, Ridderkerk voor Brielle. Daar staat een auto met pech, je vertraging daardoor 23 minuten. Dan de A15, Gorkum, Ridderkerk voor Ridderkerk Noord, 26 minuten. En de laatste die staat op de A16, Breda, Rotterdam voor Schravendeel. En daar is je vertraging 55 minuten.
0: Radio Noordzee. De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu René Verkerk.
22: Radio Noordzee. Let op. Dit programma kan vervelen.

0: in de middagshow bij Radio Noordzee. Op deze stralende, zonovergoten dinsdag, jongens. Wat hebben wij mazzel vandaag met het weer en de rest van de week ook. 5, 26 graden hier in het midden van het land. Wij hebben zelfs redactieoverleg buiten gehad. Ja. Dat was mooi, hè?
1: Waar hebben we dit aan te danken?
0: Zo goed
1: hebben we dit verdiend.
0: Maar ja, weet je, het lachen vergaat je wel als je hier het huis van de Hollandse Hits binnenstapt, waar toch iemand vanmorgen de airconditioning op standje vrieskist heeft.
1: Hij stond op 17 graden.
0: Ik heb net een wak in mijn koffie moeten hakken om er doorheen te komen.
2: Ja, dit is de plek waar de bierkou staat.
0: Maar het is allemaal wel tegenstrijdig. Ik bedoel, op Sky Radio zijn die eerste kerstplaten al gedraaid. Ik wil ook niet tegen de stroom inzwemmen of zo, maar pepernoten in de supermarkt, waar ik overigens wel heel erg blij van word, dat ze weer in het schappen liggen. Die peper is lekker, man.
1: Oh. Ja.
0: En al weet ik wel dat er ieder jaar heel veel ophef over is, mensen staan weer hoofdschuddend, zeg maar, voor dat vak. En jij spreekt ook met jezelf af, niet aankomen, niet doen, maar vloep, in één keer, boem.
1: Ja, hoor.
0: Weer twee zakjes die een pepernootlanding in het mandje maken.
2: Je kan niet eens aan ontkomen, joh. Hey. Bij mij in de supermarkt hebben ze één hele grote schap gemaakt.
0: Ja.
2: Met alleen maar pepernoten.
0: Het gekke is, met zo'n zakje, weet je, als je dat dan meeneemt, er zit iets in dat tegen jou zegt, dat
1: eet
0: moet
1: mij
0: in
1: op.
0: Één keer helemaal op of zo.
2: Ja.
1: Maar
2: ja,
1: we moeten er ook niet raar van opkijken dat er volgende maand paaseitjes al in de supermarkt liggen.
0: We zijn gewoon keihard onderweg naar de tijd van het jaar dat we met een vliesdekentje op de bank gaan liggen en al het overdadig lichaamshaar laten groeien. En dat Sylvie Meijs op de naald hakken gewoon de kerstboom weer gaat voorzien. Die kant gaan we daar.

0: Doet je goed, hè, met je vitamine B, hè, buiten Menno? Hè? Dat
1: ja.
0: Dat goed, hè? Lekker, ja. Tijd voor de absolute kampioen van de goede zin. Hij is het levende bewijs dat het glas niet half vol is, maar gewoon keihard overstroomt. De meest opgewekte mens op aarde. Altijd in een permanente staat van vrolijkheid. Onze eigen Menno! Menno, jij hebt het nieuws waarschijnlijk ook van de week meegekregen. Billy Dans,
1: ja,
0: zijn vriendin Pernelle, verwacht hun eerste kindje.
1: Oh.
0: Ja, ja.
2: Mooi nieuws, hè?
0: Ja. De baby is uitgerekend op 14 februari, precies de dag waarop ze ook allebei jarig zijn.
1: Echt waar?
0: En natuurlijk ook de dag dat...
1: De Valentijnsdag.
0: Ja, precies, de liefde wordt bezegeld.
1: Wat toevallig.
0: Valentijnsdag.
1: Ik weet al een mooie naam voor die baby.
0: Valentijn.
1: Valentijn, ja.
0: Ja,
1: oh,
0: ja. Mooi, ja, dat zou mooi zijn. Ja, ja. Menno, hoe leer je eigenlijk een baby het snelst Engels?
1: Geef hem een iPad.
0: Ja, ja dat zou maar ja.
2: Zo gaat het wel vaak,
0: ja,
2: he, tegenwoordig.
0: Ja, ja, ja, ja, maar dat is niet goed.
1: Oh, hoe leer je een baby Engels?
0: Ja. Een pasgeboren.
1: Een pasgeboren? Oh, een pasgeboren. Zo, dat is vroeg.
0: Ja, meteen Engels leren.
1: Meteen Engels leren?
0: Ja, meteen, gewoon, up, gewoon eruit en meteen...
1: Boom. Een Engelse Ramelaar. Ja, Ramelaar.
0: Ramelaar. Ramelaar. Nee, Menno, dat doe je met talkpoeder. Hey. Hey, staat vandaag iets bijzonders in het nieuws. Het gaat over vreemdgaan. Dat is niet alleen een keuze, maar ook een strijd, schijnt, tussen lichaam en geest. Eigenlijk een heel groot gevecht met jezelf.
2: Oh. Naar het verlangen.
0: Ja, je gevoel en je verstand willen namelijk iets heel anders. Dus ja, daar... Uit mogen we wel concluderen dat gewoon het menselijk brein best wel een beetje vreemd in elkaar zit.
1: Ja,
0: Menno, ja.
1: Ja, ja.
0: Mooi verhaal over drie mannen.
1: Oké.
0: Okay. Die zitten heel gezellig, gewoon met z'n allen, zitten ze in een cafeetje. Een beetje te babbelen over het leven en over hun huwelijk. Zegt ineens die eerste vindt dat hij vermoedt dat zijn vrouw vreemd gaat.
2: Oeh. Oh.
0: Met een stucadoor.
2: Hè?
0: Ja. Weet je waarom?
1: Nee.
0: Hij had onder het bed had hij cement gevonden.
1: Oh.
0: Ja, en daaruit maakte hij op. Dat moet een stucadoor zijn.
2: Ja, wie doet dat anders?
0: Ja, wie moet het anders doen, inderdaad. Dus die tweede kerel die zegt... Nou, ik vermoed, heel eerlijk gezegd... dat mijn vrouw een affaire heeft met een timmerman.
1: Oh.
0: Ja.
1: Oh.
0: Ja.
1: Oh.
0: Waarom denk je?
2: Een hamer onder het bed?
0: Zaagsel.
2: Zaagsel.
0: Zaagsel onder het bed. Het zaagsel onder het bed gevonden. Dus ja,
2: dan
0: het is een timmerman natuurlijk.
1: Ja. Dan,
0: hè. Die derde zegt, ik heb het idee dat mijn vrouw vreemd gaat met een paard.
1: Met een paard?
0: Waarom denkt die gast Menno dat zijn vrouw vreemd gaat met een paard?
1: Het idee al. Ik weet niet, er lag een paardendrol onder de bed.
0: Nee.
2: Zo'n vijg.
0: Nee, nee.
1: Zo'n vijg, ja. Er lag een tuigje onder de bed.
0: Nee.
1: Een hele rijkar lag onder de bed.
0: Toen hij van de week thuis kwam...

0: te toveren.
1: We hebben zometeen een tropische verrassing in het huis van de Hollandse hits. Want
0: ja.
1: Deon Leon komt zijn nieuwe tune zingen. Die heet Jij, zijn hartstikke vrolijke nazomerhit. En die komt hij gewoon even live doen, deze...
0: Was toch perfect, alsof we het van tevoren hadden bedacht.
1: Ja, ja.
0: Het weer.
1: Dat is echt mooi, dat komt mooi uit.
0: Heerlijk.
1: En bellen we even met Justin de Wild. Ja, die bellen we zo'n beetje elke week nu. Vorige week was hij jarig. Hebben we hem even kunnen feliciteren. Maar we gaan hem vanmiddag nog een keer feliciteren. Want nou ja, hij heeft gisteren wel een hele mooie prijs gewonnen bij de Buma NL Awards.
0: Dat was een bijzondere avond.
1: Dus daar moet hij maar even wat meer over vertellen. Ook een gezellige drukte in de Radio Noordzee app. Ik zie dat Rosa en Simba sowieso van de partij zijn. Leon Bisschops, Sam is ook binnen. Vraagt of wij zwoele zomernachten nog even kunnen draaien vandaag.
0: Ja, wie zijn wij om dat niet te doen?
1: Nou ja, tuurlijk, weet je, als je dat ons vraagt, dan doen we dat natuurlijk gewoon. Ellie van Praat zegt, ja, ik geniet altijd zo van Menno, als die...

0: dagen. Kan ons niet gek genoeg.
1: Even laten weten hoe je dag was. Zo alles mag.
0: Laat me weten in de Radio Noordzee app.
2: Of je nou een kleine jongen bent of een beetje verliefd. Hazes is altijd de basis. En dat wordt gevierd tijdens het grootste eerbetoon van Nederland. Holland.

0: klassieker van André Hazes op Radio Noordzee? Stuur dan Hazes in een bericht naar de studio. En win 2 tickets voor Holland Zingt Hazes 2027.
1: Kleine jongen, op een avond ga ik even uit mijn bol.
0: Holland Zingt Hazes. Alle info op radionoordzee.nl.

Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Het eten is klaar, aan tafel.
2: Zo, dat ziet er lekker uit.
3: Ja, een broodje.
4: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
5: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
6: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
7: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
6: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
8: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
9: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
8: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
10: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hé, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
11: Een zwembad aanleggen voor een vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
12: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
13: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
14: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
15: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl. Oh.
16: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
17: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
18: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
19: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
20: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
21: Semjo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar semjo.nl.
22: Semjo.
23: Goedemiddag, het Radio Noordzee weerbericht. Ja, het is echt zomers vandaag.
24: Wat een rookie.
23: Ja, warm, 24 tot 28 graden. Vanavond blijft het ook gewoon lekker zacht weer. Morgen start vergelijkbaar met vandaag, zonnig en warm. 'S middags is er wel kans op een wolkje en een klein spatje regen.
24: Ook nog.
23: Nemen we op de koop toe.
25: Radio Noordzee.
1: Noordzee. Verkeer.
2: 58 vertragingen staan er op de Nederlandse wegen. Dit zijn de drie belangrijkste. De A15 Gorkum, Ridderkerk voor Ridderkerk Zuid. Daar is je vertraging 3 kwartier. De A16 Breda Rotterdam voor de Moerdijkbrug 43 minuten. En de laatste die staat op de A73. Maasbrug Nijmegen voor Dukenburg. Daar staat een auto met pech en je vertraging is een half uur.
23: Right, dus komen ze alweer terug eigenlijk, of niet?
2: Ik heb hem niet gezien.
23: Nee, ik heb hem ook nog niet gezien. Zou dat betekenen dat hij echt wel behoorlijk geveld is door de mannengriepen? Denk je?
2: Nou ja, Kobus kennende. Het is geen pieper. Hè? Dus nee, als Kobus ziek is, dan moet hij echt doodziek zijn.
23: Ja, dan is er echt wel wat aan de hand. Dat betekent dat jij de nieuwsstem weer...
2: Ik zit er klaar voor, hoor.
23: Even bubbelen. Even het keeltje schrapen. Ja, keeltje.
1: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
23: Met Jonathan Mink.
2: De Nederlandse man die gisteren werd opgepakt voor betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters wordt nu ook verdacht van het geven van 2 moordopdrachten. Op zijn laptop stond informatie over de moordplannen in het buitenland. De hacker is pas sinds begin dit jaar vrij, na een eerdere veroordeling voor het afpersen van bedrijven. Al vanaf 2028 komt er een vermogenswinstbelasting en die gaat gelden voor honderdduizenden spaarders en beleggers meer dan nu. Ook de bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn definitief van tafel. Wie veel spaargeld heeft, in aandelen of cryptomunten handelt en of een tweede huis heeft betaald, vaak ook belasting in box 3. Naar schatting gaat het over zo'n 2,5 miljoen mensen. En als je op de vlucht slaat voor de politie, dan is het wel slim om genoeg benzine te hebben. 4 mensen in, ja, je raadt het nooit, België hadden daar dit weekend niet aan gedacht.
23: Wat wil je daarmee zeggen?
2: De politie zette in Dordrecht aan een auto aan de kant, omdat ze te hard reden. Volgens Rijnmond sloeg de sfeer om waarna ze wegscheurden. De achtervolging met snelheden tot wel 200 km per uur eindigde op de A16. Van toen was de tank van de Belgen leeg.
23: Ja, leeg, ja, natuurlijk. Ja. Ja. Eigenlijk is het heel simpel, hè, het nieuws lezen wat Kobus doet. Hè?
2: Nou ja, weet je, je tikt. Hè, dat gaat natuurlijk wel een hele voorbereiding aan.
23: Ja, ja.
2: Want je moet toch wel een beetje inlezen.
23: Ja, ja, ja.
2: Je doet even een belletje naar Den Haag, hè, bijvoorbeeld over het nieuws over boek 3. Je moet alles verifiëren als echte journalist.
23: Mooi woord, ja.
2: Anders raak je je journalistenpas kwijt.
23: Ja, okay,
2: maar als je dat allemaal hebt gedaan, dan stelt het niet heel veel voor.
23: Ja, 2 vingers in de neus.
2: Ja.
23: Wat wil jij nog meer op vandaag in het nieuws?
2: Ja, het is 29 september vandaag. Het is Wereldhartdag. Wordt sinds 2000 gevierd op de dag van vandaag. Wereldwijd wordt er op deze dag aandacht besteed aan hoe we omgaan met het belangrijkste orgaan van ons lichaam.
23: Ja, ja.
2: En hoe we het ook gezond kunnen houden en op die manier hart- en vaatziekten kunnen voorkomen.
23: 26e keer al dus.
2: Zeker, en het zal ook nog wel even nodig blijven.
23: Ja, gaat hard.
2: Hey, dan even terug in de tijd, 1992. Veronica zendt op Nederland 2 de allereerste aflevering uit van All You Need Is Love met Robert en Brink. Het wordt straks weer snikken met kerst natuurlijk.
23: Oh, ja, tuurlijk,
2: hè, met de kerstspecial.
23: Ja.
2: En vandaag in 1968, even luisteren.
23: Wacht, ja. De Fabeltjeskrant.
3: Hallo meneer de
23: Aard. Ja?
2: Ja, ja. De eerste uitzending van de Fabeltjeskrant op de Nederlandse televisie. Over de dagelijkse gebeurtenissen in het grote dierenbos in Fabeltjesland.
23: Ja, ja, ja.
2: Wat natuurlijk werd voorgelezen door meneer de Uil. Ja. En we moeten vandaag ook even Ron Jans feliciteren. Keukenrol Arne, mag je niet meer zeggen?
23: Dat mag ik niet meer zeggen.
2: Hij is 68 geworden.
23: In principe wordt de Fabeltjeskrant nog steeds elke avond uitgezonden.
2: Ja, dat heet alleen nu het NOS-journaal. Ja.

0: In Radio Noordzee-app, kijk, daar is hij ook voor. We hebben ook gezegd, hè, van, joh, als er wat is, trek aan de bel in Radio Noordzee-app. Het maakt niet uit wat je zegt.
1: Nee, alles is welkom.
0: Je mag ons tot op het bot beledigen.
1: Ja.
0: Je mag ook hits aanvragen, maakt ons helemaal niks uit. Maar gebruik hem in ieder geval.
1: Zeker.
0: Want daar hebben wij dat apparaat voor in het leven geroepen.
1: Daar hebben wij maanden voor zitten programmeren.
0: Ja, en gespaard.
1: En gespaard, heel hard gespaard. Ja, ja, ja.
0: Dure app. Nou ja, Leon maakt er in ieder geval gretig gebruik van en vraagt ons, is er vanmiddag misschien een klein plekje voor Ramses Shaffy en Lisbeth Liz.
1: Ja, nou, voor Ramses Shaffy en Lisbeth Liz is ja, altijd plek.
0: Dat is een mooie klassieker, dus ik denk dat we dat gewoon moeten doen. Dat is een mooie
1: vind ik ook.
0: Dat gaan we gewoon even. Groot feest in Tilburg gisteren. Daar werden voor de 17e keer de Puma NL Awards uitgereikt. Prijzen zijn gebaseerd op de verkoop en de airplaycijfers over de periode van 1 mei 2025... tot en met 30 april 2026. En het was eigenlijk wel een bijzondere editie dit keer. Er is namelijk een nieuwe prijs toegevoegd aan de line-up.
1: Een hele bijzondere.
0: Ja, dit jaar werd voor het eerst de René Karst Award uitgereikt.
1: Ja.
0: De prijs werd overhandigd door zoon Thomas, die echt gewoon zo ongelooflijk op René lijkt. Dat is bizar, hè?
1: Ja, dat is echt gewoon de jonge versie van René. Ook met lange haar, immer glimlach op zijn gezicht. Dat is mooi om te zien, man.
0: Nou, Thomas heeft hem overhandigd aan de schrijvers van het beste refrein. Ja, en dat kan er eigenlijk maar eentje zijn. Dat is de hit die we al de hele zomer meezingen.
1: Ja, ja.
0: Cheerio van Justin de Wild. Hoppa.
2: Ja, ja, ja, dat is die van mij.
1: Jij doet er echt alles aan zodat we jou iedere week kunnen bellen, hè, Justin?
2: Ja. Ik vind het wel leuk dat jullie iedere week bellen, hoor.
0: We blijven je feliciteren elke week en nu met deze prachtige prijs. Maar laten we eerlijk zijn, Justin, dit moet toch wel, denk ik, tot nu toe de meest bijzondere prijs zijn die je hebt gekregen. Hè?
2: Zeker, het heeft echt wel een plaatsje apart. Want, het is de René Karst Award en die krijgen die zomaar natuurlijk. Het is Thomas die hebben gisteren uitgereikt en die deed een ode aan René. Nou ja, heel mooi en ik denk dat de hele zaal kippenvel heeft beleefd. En dan zegt hij in één keer van ja, maar we hebben nou een nieuwe award en dat is de René Karst Award. En dan heb je nog niks in de gaten en dan zegt hij, nou ja, en deze gaat uit voor het beste refrein van 2026. En het is Justin de Wild met CBO.
0: Ja.
2: Ja, toen kreeg je het wel koud en dat is natuurlijk wel een heel speciaal moment dat je denkt van wauw. Zo blijft hij wel in ere. En ik zeg ook, zo hou je René ook tot leven.
0: Zeker.
2: Met de muziek die René heeft gemaakt. En zeker met het beste refrein.
0: Hoe ziet hij eruit? We hebben je natuurlijk wel in de krant gezien. Maar voor iedereen die het nog niet heeft gelezen. Hoe ziet de prijs eruit? Kun je hem even omschrijven?
2: Ja, het is eigenlijk René zelf in een standbeeld.
0: Ja?
2: Niet zo hele groot, maar echt zo'n een klein award. Een normaal Buma award is altijd bronzen, zilver. En dan staat René afgebeeld met een gitaar achter op zijn nek. Ja, je ziet ook dat het René is, omdat die bril.
0: Ja,
2: hij heeft de bril over is. Ja. Dus dat is wel heel gaaf.
0: De groene brilletje.

0: morgen de gordijnen open. Ja, en dan sta ik daar weer. Zolang ik geen vogels hoor fluiten.
1: Ho, ho!
0: Ja, het houdt niet op, jongen. Het houdt niet op.
2: Nee, het houdt zeker niet op.
0: Maar er gaat wel wat veranderen, want komende vrijdag is het zover. Dan komt Party Tent uit, samen met Donny. Ja, en dat is weer een nieuwe mijlpaal.
2: Ja, dat is zeker een nieuwe mijlpaal. Het heet de Party Tent en het is samen met Donny. En ik ben er onwijs heel erg blij mee, want ik denk dat Donny, ik denk voor elk artiest in Nederland echt wel bovenaan je lijstje staat om samen mee te werken.
0: Ja.
2: Alleen, ja, het is ook gewoon heel lastig. Maar eigenlijk voor Cheerio ben ik hem tegengekomen. Echt niet gelogen. Op een privéfeestje. En het was eigenlijk zo'n opblaasbare partytent.
0: Ja.
2: En toen zei ik voor de grap, ja, daar moeten we een keer wat mee doen. Ja, ja, laten we een keer gaan zitten, zegt hij, en we zien het wel.
0: Ja, ja.
2: Maar toen de tijd had hij Moët van Mouw en ik had Cheerio. En niet wetende dat het alle twee een grote hit zou worden.
0: Ja,
2: ja, en nou was het zover. Dus ik heb Donny gebeld. Ik zeg, ik denk dat we het moeten doen. Hij zegt, ik denk dat we het moeten doen over de partytent. En zo gezegd, zo gedaan.
1: Ja, maar dit wordt er ook wel weer eentje, hoor, Justin. Er worden nu zo nu en dan, zie ik het dan, wat TikTok-sterren dansen op een snippet van de track. Ik heb al een paar dingetjes uit de videoclip gezien van jou op een trekker. Maar kom maar lekker binnen in mijn party.
2: In de party. Dat is wel de bedoeling. En dat is ook heel erg belangrijk om de erkenning op te gaan zoeken.
0: Leuk. Nou, we gaan hem meteen komende vrijdag draaien. Dat mogen duidelijk zijn. Ik vroeg me nog één ding af, hè, trouwens. Heeft Jeffrey Heese ook zo'n award gekregen? Want hij heeft hem natuurlijk geschreven.
2: Ja, die heeft hij ook gekregen. Alleen Yves Weertsen, die stond op het podium naast ons. En die is nog best wel lang. Ja. Die draait zich om, zo met zijn elleboog tegen het beeldje aan van Jeffrey Heese. Ja, dus Jeffrey heeft er eentje zonder gitaar.
0: Nou, zullen ze nog wel naleveren, denk ik.
2: Ja, dat denk ik wel. Ja. Maar het is wel een mooi verhaal.
0: Zeg, en ik heb nog meer goed nieuws. We zien elkaar zaterdagavond op het Oktoberfest in Harderwijk in de feesttent.
2: Gezellig, vriend. Ik zie je zaterdag.
0: Ik ga jou eervol aankondigen.
2: Leuk. Hou ik je aan. En ook met het geweer, hè?
0: Zeker.
1: Oh. Zeg het nou niet te hard, er staat straks de hele mede voor de feest in.
0: Tot komend weekend, jongen. Dankjewel.
2: Doei. Goedjes. Dankjewel. Doei.

0: Radio Noordzee.
1: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
2: Domino's. Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
6: Zeker weten.
5: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
4: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it. Gerben can do it. Iedereen can do it. Met Can Do.
9: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
10: Je lijmt zelf de treters erop. Zo gepiept.
8: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
8: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
12: Even bollen met Select.
13: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
14: Ah, relaxed?
13: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
15: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
17: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
15: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
18: Let's go!
19: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
20: Keukenkopers, opgelet! Nu!
21: Big deals bij Keukenconcurrent.
20: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
22: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
23: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
24: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraffe maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraffe. Met een V.
25: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
26: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
27: Radio Noordzee.
0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De bezuinigingen op de sociale zekerheid gaan niet door. Dat melden verschillende politieke partijen. De vakbonden zijn blij en stoppen met actie voeren. Het kabinet heeft ook nagedacht over de kwestie box 3. Spaarders en beleggers gaan meer belasting betalen over hun vermogen. De aanpassing moet zorgen voor een meerderheid in de Tweede Kamer voor de begrotingsplannen. Een oud-politievrijwilliger uit Hattem moet 9 maanden de cel in. De man zou vaak in de systemen van de politie hebben gezocht naar informatie over anderen, zoals bekende Nederlanders. Ook schreef hij bekeuringen uit van dingen die hij zelf niet had gezien. De FBI bedankt de Nederlandse politie voor het oppakken van een Amsterdammer in het onderzoek naar de hackersgroep Shiny Hunters. Naast datadiefstallen bij onder meer Odido wist de groep ook in de systemen van de FBI te komen. Vandaag werd bekend dat de 24-jarige hacker ook verdacht wordt van 2 moordopdrachten. En wandelaars in Schiedam, bij Rotterdam, worden bij een park gewaarschuwd omdat er misschien gif ligt. In een paar dagen tijd overleden 4 honden die er waren uitgelaten. Waaraan ze zijn overleden is nog niet bekend. Op de waarschuwingsborden staat dat er goed op kinderen en huisdieren gelet moet worden in het park. Het is vrij zonnig en erg warm met 24 tot 28 graden. Vanavond blijft het vrij helder en is het nog een tijd zacht. Morgen opnieuw veel zon, 22 tot 28 graden. Maar later in de middag meer bewolking en regen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: Flitsmeister meldt 66 vertragingen deze dinsdagmiddag. Dit zijn de 3 belangrijkste. Begin op de A4 Amsterdam-Rotterdam voor Ypenburg. Daar is een ongeval gebeurd. Je vertraging bijna 50 minuten. Dan de A15 Gorinchem-Ridderkerk voor Hendrik Ido Ambacht, 49 minuten. En de laatste is de A16 Breda-Rotterdam voor Dordrecht Centrum. Daar is je vertraging 42 minuten.
0: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee.

0: dit is een pareltje dit, hè?
1: En hij staat ook in de Songwriters Hall of Fame natuurlijk, hè? De Wall of Fame, moet ik zeggen, John Eubank.
0: Het is heel gevoelig dit, hè? John Eubank, Rolf Sanchez, Marco Borsato. Eén moment!
2: Ja, wat een middag! Met René Verkerk, Radio Noordzee.
0: Ja, de meest tropische verschijning van de Lage Landen is zojuist gesignaleerd in het Huis van de Hollandse Hits. Hij is gezegend met de stem van een engel en de moves van Fred Astaire.
3: Ken je die nog niet,
0: Fred Astaire?
3: Ja, zeker.
0: Anders moet je het even aan je grootmoeder vragen. Die kent Fred Astaire zeker wel.
3: Als YouTube ik het wel even.
0: Geboren onder de palmbomen, gezegend met een permanent vakantiehumeur, maakt plaats voor de reïncarnatie van een zeeschildpad.
3: Leon! De vorige keer dat ik hier was die introductie ook al zo goed. Maar deze is nog leuker.
0: Deze is nog leuker?
3: Ja, zeker.
0: Ja. Wil je me misschien op een bandje hebben?
3: Ja, dat zou leuk zijn voor mijn tapex.
0: Ja?
3: Als begin. Ja, dat zou wel heel leuk zijn. Onze ringtoon.
0: Ja, maar laten we eerlijk zijn. Als jij hier verschijnt, dan stijgt de thermometer spontaan met een graad of 10 in ieder geval.
3: Ja, nou, de weg hier naartoe. Het was 27 graden in de auto.
0: Wij zeiden vanmiddag al tegen elkaar, dit kan geen toeval zijn.
3: Nee.
0: Wij vragen Deon Leon zijn nieuwe tune te komen zingen. En de mussen die vallen buiten van het dak. Dat is echt gewoon niet normaal.
3: Ja.
0: Hè?
3: Ja. Nee, het is een perfecte dag.
0: Het was zo'n mooie tropische verschijning, heerlijk.
3: Nou, dankjewel.
0: Andijvie stampot of Antilliaanse gesmoorde kip, zeg het maar.
3: Antilliaanse gesmoorde kip.
0: Toch wel, hè?
3: Ja, zeker. Ja, die Antilliaanse gerechten. Heerlijk, man.
0: Heerlijk. Duet met Wesley Bronkhorst of Ricky Martin?
3: Ricky Martin.
0: Toch wel?
3: Ja.
0: Ja. Optreden in een korte broek of in pak?
3: In pak.
0: Oh, toch?
3: Ja, ja, ik vind optreden in een korte broek, dat moet natuurlijk iedereen voor zichzelf weten.
0: Ja.
3: Maar ik kan het niet.
1: Ook ik was 35 graden?
0: Nou, ik heb het
3: nee, jou. Ik was vorige week in Spanje bij de feestweek in Caruela. Moest ik 3 avonden in een kroeg zingen.
0: Ja.
3: En dan sta je in een bruine kroeg.
0: Ja.
3: Nou, dan komt echt iedereen binnen in zijn korte broek. Maar dan kan ik het nog steeds niet. Dan kan ik het niet.
0: Maar ik heb jou vorig jaar op Curaçao wel op teenslippers.
3: Ja, maar dan ben ik op vakantie.
0: Oh, dat is wat anders.
3: Of was dat tijdens. Nee, ik heb niet opgetreden.
0: Ik heb je niet. Je smoking.
3: Nee. Als het een Curaçao dan laat ik me echt mijn smoking thuis.
0: Mama Piet. Hé, wat is het verhaal achter jouw nieuwe tune? De titel is Jij. En jij. Weer een opgetogen nazomerhit.
3: Ja, we wilden weer een. Of tenminste, ik wilde gewoon graag weer die Latin sound echt naar voren brengen. In combinatie met een beetje pop.
0: Ja.
3: En gewoon een lekker nazomers liedje. Op dagen zoals dit.
0: Het is wel goed dat je die weg bent ingeslagen. Dus en tropisch, een beetje Latin en in het Nederlands. Dat is wel goed.
3: Ja, ik wil echt die mix, die wil ik ook blijven maken. Misschien dat we in de koude maanden iets meer poppy gaan dan Latin. Ja. Maar voor de zomermaanden altijd dat lekkere Latin sound. Ja. Wat gelijk dansbaar is, gelijk gezellig. Ja, ja. Dat moet het wel zijn.
0: Kijk, iedereen weet natuurlijk, jij bent getrouwd met Rachel Kramer. Bekend van Chaotic. Is zij ook jouw belangrijkste Greedy Caster? Als jij een nieuwe muziek uitbrengt ook weer.
3: Ja, ik laat wel, als ik iets opgenomen heb in de studio, een demootje of weet ik veel. Als ik thuis kom, dan zeg ik gelijk, kom in de auto zitten, we gaan eerst luisteren.
0: In de auto?
1: Ja, dat doen heel veel artiesten.
3: Ja, in de auto hoor je het lekker. Kan je het lekker hard zetten en dan zit je in een kleine ruimte en dan kan je het goed horen.
1: Oh, maar wat nou als zij zegt, joh, dit is helemaal niks en jij staat er wel echt 100% achter?
3: Ja, dan.
1: Wat geeft dan de doorslag?
3: Ja dan zet ik toch mijn eigen zin gewoon door.
0: Denk ik. Ja, goed.
3: Maar meestal is het wel met me eens.
0: Oké, en dit keer ook, ja. Ja. Je gaat hem zo meteen live doen op
3: de radio. Ja, zeker. Leuk.
0: Heb je allemaal eerder live op de radio gedaan? Of nog niet?
3: Nee. Jawel, trouwens. Jawel.
0: Maar dat mag geen naam.
3: Nee,
0: dat was
3: een onbekend radiostation.
0: Nee, precies. Vandaag in het Huis van de Hollandse Hit, zei
3: zo is dat.

0: Het is Miss Montreal in de middagshow. En schuilen
1: Radio Noordzee.
2: Wat een middag.
1: René Verkerk.
0: Vandaag Deon. Leon te gast. Heerlijk, jongen. Fijn dat je er bent. De linkerkant werkt niet helemaal naar behoren.
3: Althans, van de koptelefoon.
0: Ja.
3: Ja. Nee, dit, ik zit een beetje met het draadje te kutten, maar...
0: Ja.
3: Nee. We zullen Wout Voldeerboten deze kant op. Ik doe het gewoon zo.
0: Nou ja, het is wat het is, jongen.
3: Ja. Ja.
0: Hey, fijn dat je er bent. Je gaat zo meteen richting het podium ga jij, jij doen. Want dat is de titel van, jouw nieuwe track.
3: Klopt.
0: Ik heb ook, we hebben natuurlijk de hele week al opgeroepen dat jij hier naartoe komt. Ja, er zijn mensen in de splinternieuwe Radio Noordzee-app natuurlijk laaiend enthousiast. Hè?
3: Nou, gelukkig.
0: Heb jij de nieuwe app al op jouw telefoon staan?
3: Nee, maar ik ga hem nu gelijk downloaden.
4: Ja, dat moet je nu doen.
0: Meteen even fixen anders.
3: Ik ga hem nu even gelijk
4: dan ga je hier de deur niet uit.
3: Nee, precies.
0: Want dat is de perfecte app om zeg maar gewoon in het dagelijks leven jezelf te voorzien van heel veel leuke hits.
3: Ja.
0: Je kan alles en iedereen bekritiseren. Je kan je eigen muziek aanvragen.
3: Ook bekritiseren ook, dat vind ik leuk.
0: Ja. Zou je ons willen bekritiseren vanmiddag?
3: Nee, maar ik heb wel een hoop anderen die ik wil bekritiseren.
4: Gewoon een leuke feedback.
0: Wie dan?
3: Nee, ik zal geen naam. Laten we het gezellig houden.
0: Ja. Ruby heeft in de app een vraag voor jou achtergelaten deze week. Ze schrijft, jij wist eigenlijk al heel jong dat jij natuurlijk entertainer wilde worden. Als je nou geen zanger was geworden, welk beroep had je dan nu uitgeoefend?
3: Ja, ik heb dat is heel grappig, maar ik denk dat ik dan iets in de uitvaartonderneming had gedaan.
0: Nee, ja, echt.
3: Oh ja?
4: Ja, dat vind ik bloedinteressant.
3: Ja.
4: Dus
3: je hebt altijd werk.
4: Je hebt altijd werk, hè? Jongens, dat gaat in de coronatijd al... Het ging gewoon door, hè?
0: En geen btw.
4: Ook niet. Is dat zo?
0: Ja, zo'n btw-vrij vak is dat.
3: Heerlijk, dat zou toch iedereen moeten doen dan?
0: Ja, dat is echt een mooi beroep. Je bent altijd heel dankbaar.
3: Nou, heel dankbaar. En het is ook een soort van... het klinkt misschien gek, maar een soort van vorm van entertainment. Want je bent toch... Ja, je bent die mensen hun laatste afscheid aan het voorbereiden. Ja. En je moet echt zorgen dat het allemaal perfect gaat verlopen.
0: Maar het zal je verbazen tegenwoordig wat er allemaal gebeurt, hè, op een afscheid. Er wordt gewoon van links naar rechts van snollebollekes gedraaid.
3: Ja, precies. Vorige week zag ik iets op Instagram, was ook een uitvaart. Daar werd een heel dansoptreden, er stond allemaal danseres omheen. En,
4: maar het is toch ook iets deswester, zeg maar. Dat je gaat rouwen en treuren bij een uitvaart. Tenminste, als ik bijvoorbeeld kijk naar Afrika of Azië. Daar wordt het leven gevierd in plaats van dat er een...
3: Ja, en je ziet ook bij Surinaamse uitvaarten, dan wordt de kist zeg maar een soort van op de schouder ook door dansers meegenomen. Ja. En dan gaat die kist op en neer.
4: Door het leven echt gevierd.
3: Ja.
0: Maar de tijd van koffie en cake is voorbij natuurlijk. Dus je hebt nu bitterballen en wijn. Dat is...
3: zeker. Nou ja, inderdaad. Het leven wordt gevierd.
0: Ja, dan zou je dat gaan doen. Oh, leuk, mooi.
3: Ja.
0: Bert en Ernie of zo dan.
3: Ja, zoiets.
0: Bert en Ernie.
3: Nou ja, dat zou mijn beroep zijn geweest als ik niet had gezongen. Maar
0: Chantal vraagt, heb jij een bijgeloof? Vlak voordat je ergens aan begint of de bühne opstapt of iets dergelijks?
3: Nee, ja, heel saai, maar dat heb ik echt niet.
0: Dus laat niet een kruisje of zo? Dat doe je niet?
3: Nee. Of eerst met je linkerschoen het podium op? Ik check eerst of mijn linker oortje het even doet. En als die het doet, dan weet ik dat ik het podium op kan.
0: En of de gaasje overgemaakt is.
3: Ja, precies. Als het duur betaald is dan.
0: Zullen we nog eentje doen eventjes voor de sfeer?
3: Ja, lekker.
0: Dat is van Mieke. Vind ik wel een mooie vraag. Wat is de ultieme droomlocatie waar jij over 5 jaar sowieso een keer moet staan?
3: Ja, dan ga ik toch heel cliché voor de Ziggo Dome.
4: Ziggo,
3: dat lijkt me toch.
4: De poptempel van Nederland.
3: Ja, dat is inderdaad de poptempel van Nederland. En daar wil je toch staan als zanger of zangeres.
0: Ja, mooi, hè?
3: Ja, dat lijkt me wel.
0: Ja, maar dan wel helemaal voor jezelf, hè?
3: Uiteraard. Ja, misschien enkele gasten, maar...
0: That's it.
3: Zullen er niet veel zijn.
0: Nee. Wat goed, wat is het toch wel een grappige gast, weet ik ook. Vorig jaar zagen we elkaar op Curaçao.
3: Ja.
0: Ik schrok eerst even, want jij kwam aanlopen met een heel blij gezicht.
3: Ja.
0: En vlak schuin achter jou liep Eddie Keur.
3: Ja, klopt.
0: En toen dacht ik, oké, wat is hier aan de hand? Ja. Maar dat was gelukkig geen setje.
3: Dat was de droom van Eddie Keur wel, hè?
0: Dat denk ik wel.
3: Ja.
0: Die liep al met $50 te zwaaien.
3: Ja, dat was heel grappig toen.
0: En wij hebben daar op oudjaarsavond Kimberly Fransen gezien.
3: Kimberly Fransen, ja.
0: Ja, en die wil jij vandaag hebben in dit radioprogramma. Vertel.
3: Ja. Nou, ik ken haar al jaren en we hebben ook samen in een coverband gezongen vroeger. En ik vind het gewoon een schat van een meid. En ik vind het knap om te zien hoe ze het doet.
0: Ja.
3: Ze ziet er altijd fantastisch en verzorgd uit op het podium.
0: Zeker.
3: En gewoon een knappe meid, een goede verschijning. En die gun ik een beetje airplay gewoon hier op de radio. Nou,
0: dat gaan we dan weer even regelen. Laat me lekker leven. Jij maakt je op voor zometeen. Over pak een beter kwartiertje.
3: Yes.
0: Jij op de radio in première. En nu Kimberly Fransens op Radio Noordzee.

is Radio Noordzee. Hier lunch je elke week met je favoriete BN'ers. Met deze week Sita. De Radio Noordzee lunch. Morgenmiddag vanaf 12 uur. Radio Noordzee. Dit is de muziek van...

0: Radio Noordzee.
1: Met deze week in de bonus: Ahaverse pasta's en pastasausen, 1 plus 1 gratis. Amerk plantaardige barista's, ook 1 plus 1 gratis. En Amerk natte dierenvoeding, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Semio is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simio.nl.
3: Simio.
1: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oertesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
4: Hans, waar liggen de regenjassen?
5: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
6: Allsafe geeft ruimte.
7: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
8: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it. Gerben can do it. Iedereen can do it. Met Can Do.
9: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
10: Je lijmt zelf de treters erop. Zo gepiept.
8: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
11: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
8: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
12: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken.
13: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
14: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
13: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken op financiallease.nl.
15: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
16: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
17: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots. Voor elke lamp

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Het is 2 minuten over 5:30. Ja, het is een zonovergoten dag vandaag. 24 tot 28 graden. Ja, morgen begint een beetje hetzelfde als vandaag. Hebben we ook een hoop zon. 28 graden, 's middags wel een klein wolkje.
4: Maar betekent dat dat we dan de afritsbroek mee moeten nemen? Dat we 's ochtends de korte broek nog even aan kunnen. Omdat we daar naar de driekwartsbroek van kunnen maken? Of?
3: De afrit. Heb jij nog een afritsbroek eigenlijk?
5: Nee, wel die driekwartsbroeken zijn tegenwoordig wel weer in.
3: Ja, die shorts, toch noemen ze dat?
4: Jean shorts, George of zo?
5: Ja, ja, maar over de knie eigenlijk. Ja, want dat was eerst altijd boven de knie. Ja. Tegenwoordig is het gewoon heel baggy over de knie.
4: Dus eigenlijk loop ik alweer gewoon een paar jaar achter.
5: Ja, dit is niet meer in de mode.
3: Nee, dat kan niet. Nee. Dat is ook nooit in de mode geweest. Volgens mij. Maar eigenlijk moet je alles gewoon 10, 15 jaar lang bewaren. Dan komt het vanzelf
5: alweer. Ja, dan
3: komt
5: het
3: vanzelf
5: weer terug.
3: We hebben een mooie taak voor jou.
5: Nou, vertel.
3: Ga maar even diep ademen. Er gaat iets moois gebeuren nu.
6: Radio Noordzee. Verkeer.
3: Wat lijkt wel zo leuk dat jij even de verkeersinformatie doet.
5: Ja, leuk.
3: Ja, doe maar eventjes.
5: Nou ja, zo leuk is het niet. Want de mensen die erin staan, die balen natuurlijk als een stekker. Er zijn 71 vertragingen op de A-wegen. Dit zijn de 3 grootste. Op de A4 tussen Amsterdam en Rotterdam, tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Ippenburg, 1 uur en 12 minuten.
3: Oh, wauw.
5: Komt door een ongeval. Ja. Dan hebben we de A16, Breda-Rotterdam, tussen Zonzeel en Moerdijkbrug, 49 minuten. En de A27, Utrecht en Almere, tussen Utrecht-Noord en Eemnes, 58 minuten vertraging. Komt ook door een ongeval.
3: Ik vond dit buitengewoon lekker lopen allemaal.
4: Ik ben vanaf donderdag met vakantie. Ja. Volgens mij hebben we een perfecte vervanger gevonden.
5: Ik ben hier vanaf donderdag om het verkeer.
3: Och, wat heerlijk. Nou, dit is de middagshow. Ja, zonder komers ze vandaag.
6: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
3: De Kobus die heeft namelijk een echte mannengriep opgelopen. Dus
4: doodziek.
3: Ik denk dat we zometeen even heel voorzichtig het Ave Maria moeten doen voor de zekerheid.
5: Nou, aangezien ik toch in de uitvaartzorg.
3: Ja, het zal me niks verbazen als wij in deze dagen een kaartje krijgen van de grijze rand.
5: Ah, nee.
4: Ja, je weet het niet, hè?
3: En we hebben wel een perfecte stand-in gevonden, Jonathan.
4: Ik ga mijn best doen.
3: Ja, doe eens even.
4: Minder leuk nieuws voor mensen in de buurt van een TikTok-tentje. Je huis is mogelijk een stuk minder waard aan het worden. Zo zijn huizen in de buurt van de Fabelvriet in de Amsterdamse 9 straatjes 11,5% in waarde gedaald sinds er lange TikTok-rijen voor de deur staan. En vlees blijft populair in Nederland. Minstens 93% van de mensen eet het. Dat blijkt uit onderzoek van de vleessector. Het meeste vlees wordt gegeten door jonge mannen tussen de 18 en 24. 100% zegt het te eten. Voor veel mensen is smaak de belangrijkste reden. En het aantal fietsdiefstallen waarvan aangifte is gedaan is dit jaar in sommige steden flink gestegen. In Maastricht met bijna 40%, in Delft met 30% en in Enschede met 25%. In juli, dus hartje zomer, worden de meeste fietsen gestolen.
3: Ja, dat wordt zelfs je fiets gestolen terwijl je er nog op zit, bij wijze van
4: spreken. Ja. Onder je reet vandaan getrokken.
3: Die fatbikes zijn natuurlijk, hè, dat is natuurlijk business, hè?
4: Ja, maar ik heb het idee dat dat wel een beetje aan het overwaaien is. Want je had natuurlijk in het begin had je die fatbikes, die kosten, nou wat was het, 3-4 rotjes.
3: Ja, ja, ja.
4: Maar tegenwoordig, het meeste grut wat je op de weg ziet zoeven, dat zijn allemaal namaak Chinese dingen van 200 euro... die hartstikke onveilig zijn ook nog, hè?
3: Ja, ja. Ja, ik vroeg mij toen wel al af, helemaal in het begin, hoe kan het dat iemand van 12 op een fiets van 3000 euro rijdt met een Louis Vuitton pet op, weet je wel?
4: Nou ja, daar is je antwoord. Ach, komt beide uit China.
5: Het komt allebei uit China, ja.
3: Wat heb jij nog meer vandaag? Wat heb jij gezien in het nieuws waarvan je denkt, nou, dat moet ik in ieder geval even met de mensheid delen vandaag?
4: Nou, even kort, iedereen merkt natuurlijk wel dat het vandaag ongewoon warm is, maar het is zelfs de warmste 29 september ooit gemeten in ons land.
3: Wow.
4: In Maastricht werd het een half uur geleden meer dan 28 graden en daarmee gaat het dagrecord van Winterswijk eraan na 92 jaar.
3: Zo.
4: En we belden net al even met Justin de Wild, die gisteren de René Karst Award won tijdens de Buma NL Awards, maar er zijn natuurlijk meer prijzen uitgereikt. Vooral Samuel Wel opletten. Vriend van dit radioprogramma is dik in de prijzen gevallen met Echte Liefde is te koop. Hij kreeg voor die single de award voor succesvolste single en de succesvolste kroeghit. Het was de 17e keer dat de Buma NL Awards werden uitgereikt. En Roxanne Hazes presenteerde het hele gebeuren.
3: Oké. Okay. Maar was jij erbij toevallig gisteren of niet?
7: Nee, ik was wel uitgenodigd, maar ik ben niet, helaas niet geweest.
4: Maar jij moest alles sparen voor jouw gig natuurlijk in het radioprogramma.
7: Ja, precies. Ik denk, dan ga ik de kroeg in en iedereen staat te roken en drinken. Nee, en ik denk, ik moet mijn stem sparen, want ik ga de warmste dag...
3: Wij willen een hoop, maar we willen geen Deon Leon met wallen onder de ogen zien in het huis van de Hollandse.
4: En een bijhol te ontsteken.
3: Daar heb je heel goed aan gedaan. Zeg, zou er een moment komen dat jij ooit Nederland zou verlaten? Of zeg jij, dat zou ik nooit doen?
7: Nou, sterker nog, dat moment gaat er komen.
3: Ja?
7: Want ik ben,
4: of vakantie?
7: Ja, dat zeker. Nee, wij zijn bezig om volgend jaar te gaan verhuizen naar Spanje. Ja.
3: Zo.
7: Oh! Ja.
3: Heerlijk. Ja.
7: Heel spannend allemaal.
3: Wat is daar de reden van geweest dat je zeg maar, de knoop hebt doorgehakt?
7: Nou, wij komen daar al jaren. En we hebben iedere keer als we daar zijn, het voelt gewoon zo lekker. Ja? Het zonnetje schijnt, je hoeft niet naar het weer te kijken. Nee. Het leven daar, het is gewoon, ja, het voelt gewoon altijd als thuiskomen. Ja. En eigenlijk 3 jaar geleden begon Rachel, mijn vrouw, een beetje te zeggen van... joh, zou het niet leuk zijn als we daar gaan wonen?
3: Ja.
7: Wij zeggen heb je, ik vind het helemaal leuk. Ja. Dus nu zijn we dat al 3 jaar een beetje aan het bekokstoven. En is het echt zover.
3: Heb je het paleis gevonden al?
7: Wij hebben een paleis gevonden al.
4: Nou is het zo dat wij bezig zijn met een concept... dat wij bij Nederlandstalige artiesten vanuit de achtertuin gaan uitzenden. En ik denk dat we een hele goede eerste kandidaat hebben gevonden in dat
7: jullie
4: geval.
7: Jullie zijn van harte welkom.
3: Achtertuin.
7: Ja, dat zal wel heel leuk zijn.
3: Ja, dus dit is de laatste keer dat je bij ons bent. De volgende keer zijn wij bij jou.
4: In Spanje.
7: Ja, afgesproken.
3: Oké, afgesproken. Nou, jij gaat richting de bühne.
7: Ja, is goed.
3: Even bubbelen misschien nog eventjes.
7: Ja, even bubbelen.
4: Een teetje.
7: Even stemoefeningen doen.
3: Een kleine oefening. En dan zometeen jij op de radio.
7: Yes.
3: Heerlijk, we kijken er naar uit.

0: Radio Noordzee met jou, met Siep.
1: Siep van de ploeg van de kast van de zien.
0: Maar Siep uit Friesland. En inderdaad...
1: niet aan mijn Siep komen.
0: Nee, wij zullen nooit aan Siep komen. Maak je niet druk. Denk aan je hart.
1: Hart van mijn gevoel.
0: Blijf rustig. Vandaag is Deon in het huis. Deon staat inmiddels op het podium, op de bühne in het rood-wit-blauwe geluidshuis. Ik zat te denken, Deon, ik vroeg jou natuurlijk net om een klassieker. En toen moest je er ook even over nadenken. Maar ineens ging er een lichtje bij mij branden. Dat moment heb je natuurlijk wel eens. Waar je ook mee had kunnen komen, ineens dacht ik daaraan, was natuurlijk Edcilia Rumli.
2: Dat had zeker gekund. Ja.
0: Daar ben je natuurlijk een heel groot fan van ook.
2: Ja, zeker.
0: Ja, ja. Zij was hier afgelopen vrijdag. Dat is misschien wel een van de meest sympathieke vrouwen die wij ooit gehad hebben hier.
2: Ja, ik vind het echt een schat van een vrouw.
1: Wat kun je daar ook ongelooflijk mee
2: gieren. Ja, ja, echt super. Ja. Zij was ook op Curaçao trouwens.
0: Ja, ja, weet ik. Ja. Jij bent toen nog naar haar optreden gegaan.
2: Ja, ja, echt, nee, echt een schat. En cheert ook echt lieve mensen.
0: Cheert is ook een leuke vrouw.
2: Ja, ja, ja, ook een leuke meid. Ja.
0: Heb je er zin in, Deon?
2: Ja, enorm. Ik sta helemaal klaar.
0: Je staat te popelen, ik zie het. Ja, je staat te popelen. Op het podium, dames en heren, met zijn gloednieuwe track... die getiteld is Jij. Laat het horen voor Deon Leon!

0: Jazeker, Daniel!
1: Jongens, wat, we hadden het niet mooier kunnen treffen met zo'n tropische dag. En jij bij ons op de bühne, Leon. Geweldig was dat.
2: Dank je wel.
1: Jij. Heerlijk. Nieuwe track. Van wie heb jij tot dusver het allerleukste compliment gekregen nadat die uitkwam?
2: Het allerleukste compliment.
1: Ja.
2: Nou, toch wel van mijn eigen vrouw dan, denk ik.
1: Toch, wat heeft ze

0: gezegd tegen je?
1: Nou, dat ze het echt een heel leuk liedje vond. Een heel goed nummer, dat het bij mij past.
0: Ja.
1: En, ja, en dat ze, dat ze verwacht dat hij het heel goed gaat doen.
0: Leuk en trots, ja. Trots ook, hè, natuurlijk. Hè. Trots,
1: ja, en trots. Ja. Ja, ja. En mijn dochter ook.
0: Hebben jullie ooit samen een duet gedaan, officieel eigenlijk?
1: Ja, wij hebben voor onze dochter, de geboorte van onze dochter, hebben wij destijds een liedje opgenomen samen.
0: Ja.
1: En dat hebben wij toen ook uitgebracht. Maar is nooit echt aan de grote klok gehangen. Want het was meer een soort van... Het was het geboortekaartje.
0: Ja, ja.
1: Dat hebben we als een singeltje verstuurd.
2: Wat origineel?
0: Okay. Ja, dat mag je zeggen, ja. Dat is het voordeel als je allebei als ouder goed kan zingen, hè, natuurlijk. Dan kun je zo een beetje uitpakken. Maar is het uitgesloten of zeg jij in de toekomst... Nou, misschien zit het er ook nog wel eens een keer in... dat wij gewoon samen officieel een track lanceren. Want
1: ja, Rachel, ik weet het wel zeker.
0: Dat is echt een onwijs goede zangeres.
1: Ja, zeker, ook, zeker. Ja, ja. Ja. Ze is nu... Wat dat betreft doen we allebei een beetje ons eigen ding. Zij is nu bezig met een Madonna Tribute Act. En zit altijd een beetje in de country muziek.
0: Ja.
1: Maar we gaan zeker de werelden een keer samen laten komen en een duetje doen.
0: Dus daar houden we jullie dan aan.
1: Yes.
0: Lekker. Deon, tof dat je er was. En je weet het, de deur staat altijd voor je open. Al gaan we de rollen natuurlijk nu wel omdraaien. Nu jij naar Spanje verhuisd, mocht er nieuwe muziek uitkomen. Later dit jaar, dan komen we wel even naar jou toe natuurlijk.
1: Ja, helemaal goed. Ja, en ik zie jullie donderdag, hè, voor het verkeer.
0: Zeker weten. Deon,
1: dankjewel.

0: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen. Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
1: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
2: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
3: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
4: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
5: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
6: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
7: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
3: Het zit in ons bloed. San Quin, for life.
8: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night. Bij Amsterdam De Style Outlets.
9: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen. Nee. Proteïneshakes. Gadver. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
10: Lekker bezig.
9: Milner.
11: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
9: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
10: Lekker bezig.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
13: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
14: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel.

0: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
1: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
3: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
4: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: 24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Hallo, Odido hier.
7: Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
4: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 6 uur.
9: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Pro-leider Jesse Klaver is blij dat het kabinet de bezuinigingen op onder meer de WW niet doorzet. Hij zegt dat premier Jette hem dat heeft toegezegd en ook andere partijen bevestigen het. Klaver is niet enthousiast over andere plannen. Het kabinet zou spaarders en beleggers meer belasting willen laten betalen over hun vermogen. Volgens de FBI heeft hackersgroep Shiny Hunters sinds vorig jaar ruim 140 organisaties gehackt, waaronder Odido en Ticketmaster. Daarbij werd meer dan €60 miljoen aan afpersingsgeld geïnd. De FBI bedankt Nederland voor het oppakken van een Amsterdams lid van de groep, die ook 2 moordopdrachten zou hebben gegeven. De manier waarop je aangifte moet doen na seksueel geweld moet beter. Dat vindt een meerderheid van de Tweede Kamer. Nu hebben te veel slachtoffers te maken met bureaucratie. Zo moeten ze vaak meerdere keren hetzelfde verhaal doen. De VVD wil een proef met een standaard online intake. Dat zou ook agenten helpen. En niet eerder was het op 29 september zo warm als vandaag, meldt Weer Online. In de beeld werd het 25,5 graden, een tiende hoger dan bijna 100 jaar geleden. Het allerwarmst was het vandaag in Maastricht met 28,1 graden. De records komen door warme lucht vanuit het zuiden. Het blijft nog een tijd zacht. Vannacht staat er weinig wind en is het rond de 16 graden. Morgen begint net als vandaag met veel zon en hoge temperaturen, tot 28 graden. Later neemt de bewolking toe en volgt regen. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Radio Noordzee, verkeer.
10: Flitsmeister meldt nog 54 vertragingen deze dinsdagavond. Dit zijn de 3 belangrijkste. De A2 Maastricht-Noord, Eindhoven voor Batadorp. Daar is een ongeval gebeurd. Je vertraging daardoor 41 minuten. Het is mis op de A4 Amsterdam-Rotterdam voor Ypenburg. Daar is je vertraging 1 uur. En een nog langere staat er op de A28 Utrecht-Zwolle voor Amersfoort. Daar is je vertraging 1 uur en 1 kwartier. En dat komt allemaal door een ongeval.
8: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee, met nu

0: Weet je wat het is? Als je dus zo'n mooie prijs wint, de René Karst Awards op de Buma NL Awards gisteravond, voor het beste refrein, dan verdien je het gewoon om 2 keer in dit radioprogramma gedraaid te worden.
1: Meer dan?
0: Dat heb je dan echt gewoon.

0: tafel met het hele gezin meespelen tijdens de quiz. In de René de Popquiz staat er altijd één klassieker centraal. Piepen we een makkelijk woordje weg, als jij dat weet in te vullen. Ga je aan de haal met de prijzen, klompjes, sleutelhanger onder andere. Ook de koffiebeker van Mok Koning gaat die helemaal personaliseren voor je. Wordt jouw naam opgezet en dan heb je eigenlijk wel een sieraad te pakken.
1: Kleine hint waar het naartoe gaat.
2: Ja, doe maar.
1: Dat orgaan in je lichaam, dat als het ermee ophoudt, alles ophoudt.
0: Oké, nou dan weten we wel welk orgaan dat is.
1: Ja, toch?
0: Zometeen dus, over pak een beetje een minuut of 10 even meespelen. Hey, nog even wat anders. Ja, die bondscoach van ons, die nieuwe, Xavi Hernandez.
1: Ja.
0: Hij kan geen beroep meer doen op Cody Gakpo. Dat is een beetje het nieuws deze dag natuurlijk. We moeten nog 2 wedstrijdjes in de Nations League spelen. Tegen Griekenland volgens mij komende donderdag. Die afgelopen weekend de Duitsers hebben verslagen. Dus dat gaat een lachen worden. En tegen Servië. Dus die Cody Gakpo is er niet meer bij.
1: Oh, dat is een goede speler. Maar hij ging er vanaf, toch? Omdat hij met zijn kont... Dan werd die goal ook afgekeurd. Ja. Omdat hij met zijn billen tegen de keeper aanbotste.
0: Nou, ik weet niet precies wat er gebeurd is. Hij heeft wel een mooie goal gemaakt met die, op die voorzet van Ruben van Bommel. Maar ja, de volgende keer doet hij dus gewoon even niet meer mee.
1: Jammer. Nou,
0: heb jij enig idee wat de grootste ergernis is tijdens het voetbal op televisie?
1: Ik denk de VAR. De VAR-momenten.
0: Nee.
1: Jankende spelers als ze een klein tikje tegen de enkel krijgen.
0: Nee, ook niet. Nee.
1: Oh, wat dan?
0: Het is een vertraagd televisiesignaal.
1: Oh, dat de buren zeg maar al staan te joelen terwijl jij nog ziet dat er net wordt afgefloten.
0: Dat is echt heel erg kak. Ja, dat is heel erg kak, ja. Ja,

0: officiële sleutelhanger met een klomp daaraan. Dus ja, die wil je gewoon een keer hebben.
1: Helemaal opgepoetst ook.
0: Gewoon een vette prijs.
1: Ja, man.
0: En natuurlijk ook nog de Mokkoning. Die maakt een gepersonaliseerde koffiebeker. Met aan de ene kant Wannemiddag Radio Noordzee. En aan de andere kant jouw naam. Helemaal in de kleuren van deze mooie radiozender.
1: Ja, die moet je toch willen hebben.
0: Het is een sieraad in jouw keuken, denk ik.
1: Ik denk als je daarmee bij een of ander filmfestival of bij een première komt, dan ben je het middelpunt van de belangstelling.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja. Nou, tot zover alle onzin.
1: Ja, door naar de serieuze zaken waar het eigenlijk echt om draait.
0: Ja, Rob de Nijs, Banger Hart.
1: Ja, omdat het vandaag een wereldhartdag is. Een track over een hart, dat kan er natuurlijk maar één zijn voorop. Banger Hart. Daar zit de vraag in, wat wil Rob de Nijs zwart op wit?
0: Ja, er is één woord weggepiept. De vraag, je voelt hem aankomen, welk woord is het?
2: Radio Noordzee, Reneder Popquiz.
0: Oh ja.
1: Ik wil jou A, loonstrook zwart op wit. B, jouw handtekening zwart op wit. Of is het antwoord C, ik wil jouw liefde zwart op wit.
0: A, B of C, in de Radio Noordzee app even achterlaten. Als die nog niet op je telefoon staat, ga dat meteen maar eens even regelen. Want je kan gewoon eigenlijk niet zonder. In die app heb je rechtsbovenin een WhatsApp-icoontje. Als je daarop drukt, dan sta je meteen in verbinding met de Radio Noordzee studio. Oftewel, het huis van de Hollandse hits.
1: En dan hoef je alleen maar A, loonstrook, B, handtekening of C, liefde in te tikken.
0: Zo simpel is het eigenlijk, hè? En de rest gaat vanzelf. Dan is het wachten op een telefoontje vanuit Hollywood. En dan zit je bij ons in het radioprogramma. Dit is Volumia.
3: Niemand weet waarom de dag weer nacht.

0: en Google Play Store. Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Of je nou een kleine jongen bent of een beetje verliefd, Hazes is altijd de basis. En dat wordt gevierd tijdens het grootste eerbetoon van Nederland. Holland zingt Hazes.
1: Ik moet je zeggen dat ik van je hou.
0: Met Radio Noordzee kun jij daarbij zijn. Hoor je komende week een klassieker van André Hazes op Radio Noordzee? Stuur dan Hazes in een bericht naar de studio. En win 2 tickets voor Holland Zingt Hazes 2027.
1: Kleine jongen, op een avond ga ik even uit mijn bol.
0: Holland Zingt Hazes. Alle info op radionoordzee.nl.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralys toiletpapier, 20 rollen, voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober.
3: Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
2: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
3: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
5: Oh. Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma Binnen- en Buitenlakken. Of 30% korting op Gamma Muurverf. Ook op Mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
7: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
10: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
11: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
12: Domino's. Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
13: Even bollen met Select.
14: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
15: Ah, relaxed?
14: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
16: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
17: Let's go for more from Max, from Max.
16: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
18: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Het is 6:30 geweest, jongens. Wat een prachtige en stralende nazomerdag was dit. Het werd gewoon in het zuiden van het land 8,29 graden vandaag.
3: Och, Eindhoven, wereldrecord gebroken.
2: Ja, zo niet normaal. Nee. Bijzonder gewoon. Morgen begint hetzelfde als vandaag met veel zon. Hoge temperatuur ook, weer 28 graden. Maar let wel, 's middags volgt er wat bewolking en is er kans op regen.
3: Oh, okay.
2: Neem het allemaal op de kop toe.
4: Radio Noordzee, verkeer.
3: 17 vertragingen staan er nog op de Nederlandse wegen. Dit zijn de drie belangrijkste. Begin op de A4 Amsterdam-Rotterdam voor Ypenburg. Daar staat een auto met pech. Je vertraging daardoor 20 minuten. Dan de A12 Lunette Oude Rijn voor Oude Rijn. Daar is een ongeval gebeurd. Je vertraging ruim een half uur. En een lange vertraging op de A28 Utrecht-Zwolle voor Leusden. Daar staat een auto met pech en die zorgt ervoor dat je vertraging een uur en 8 minuten is.
4: Rechtstreeks vanuit het huis van de Hollandse hits is dit de Hart van Nederland update op Radio Noordzee.
2: Ja, en daar heb je al zoveel gekregen vandaag met Justin de Beeld, met Deon Lee.

0: weer knokken, hoor, maar ik mocht.
1: Ja, ik vind het altijd leuk als je even binnenkomt, hè?
2: Ja, dat vind ik ook wel.
1: Ja, dat is toch gezellig?
0: Ja, dat vind ik ook.
1: Weet je, en vanavond kijken we ook nog naar je. Even na 10:30, Hart van Nederland, SBS6. Wij zijn altijd heel nieuwsgierig rond dit tijdstip, Maarten, wat de inhoud van het programma is.
0: Ja, ik heb een paar puntjes meegenomen. Ja? We hebben weer een prachtige show in the making. We duiken wat verder in dat noodfonds energie. We hebben natuurlijk in het nieuws gehoord. Mensen kunnen daar weer een beroep op gaan doen vanaf januari. En dat is hartstikke mooi. En die pot is nog meer gevuld.
2: Ja, dat moet ook wel.
0: Het kan niet op, lijkt het wel. Alleen, het is niet voor iedereen een oplossing. Het is om te beginnen maar voor 1 jaar. En het is ook geen oplossing voor mensen die te weinig gebruiken om in aanmerking te komen.
1: Okay.
2: Want dat is een beetje een doekje tegen het bloeden.
0: Nou, dat zeg je goed. Ja. En er zijn dus mensen, dat is dan wel weer een voorwaarde. Je moet dus wel boven een bepaald gebruikersminimum zitten. Want anders, dus dat doe je heel zuinig om weinig te verbruiken. En dan word je dus niet geholpen. Nou, dat is natuurlijk een beetje rom.
1: Oké, dus eigenlijk word je weer blij gemaakt met een dode mus in principe.
0: Sommige mensen wel.
1: Ja, ja.
0: Veel mensen niet, hè?
1: Nee, oké.
0: Sommige mensen wel.
1: Ja, ja.
0: We hebben vorige week al een verhaal ook hier verteld over boeren die geen last meer hebben van stikstof omdat ze pinda's zijn gaan verbouwen.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat was natuurlijk een schitterende oplossing.
1: Ja, ja.
0: Maar het wordt steeds gekker. Want
1: de nood was hoog, hè?
0: De nood was hoog, ja.
1: Ja, ja.
0: En eigenlijk peanuts om te doen.
1: Ja.
0: Dat bleek ook in het item.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar goed. En we worden een heel gek land. Want we hebben natuurlijk hier al veel langer wijn. En nu gaan we ook in Nederland rijst verbouwen.
1: Rijst wordt het eigenlijk steeds gekker, of
0: het
1: niet?
0: Het wordt maf en gek.
1: Ja.
0: Het is in Oud-Aden, dat ligt boven Leiden. En onderzoekers denken ook dat het een hele mooie oplossing is voor de bodemdaling, zo links en rechts in Nederland.
1: Ja.
0: En het was eerst een proef. En wij gaan natuurlijk proeven of het wat is.
1: Ja, natuurlijk. Ja, ja, Nederland is echt een rijstland, hè, natuurlijk al sinds jaren en dag. Dus,
0: eeuwen.
1: Ja, wel leuk. En dan gaan we vanavond even een kijkje nemen natuurlijk daar. Hè.
0: Ja, die vraag is
2: afgereisd naar.
0: Ja.
1: Jongens, jullie halen de voordat nog. Ja, afgereisd, hè, natuurlijk.
0: Ja. Ik schrijf hem even op. Ja, de vraagreis had ik al, maar afgereisd is ook heel mooi. Ja,
1: de verslaggever is even afgereisd. Ja, dat is inderdaad goed om even te doen. Ja.
0: Goed, en het volgende verhaal moet je met een korreltje zout nemen. We hebben de oplossing tegen hondenpoep.
1: Oh,
0: we doen niet minder. Dat is natuurlijk ergernis nummer 1. Ze hebben in Venlo wat bedacht. Mensen onderling, die hebben een systeem bedacht dat ze elkaar gaan belonen als ze dat oprapen, opruimen.
1: Oh.
0: Dus je moet dan eigenlijk op heterdaad betrapt worden.
1: Ja.
0: En dan krijg je een soort punt of een soort zegel. En dan kun je geld verdienen uiteindelijk. Dus als jij de hele dag met een zakkie overal maar poep raapt,
2: gadverdamme,
0: dan krijg je geld. Zo simpel is het eigenlijk.
2: Okay.
0: Het
2: is toch al smerig om je eigen hondenkak op te ruimen, laat staan van een ander.
1: Nee, maar dat je
2: een
1: zakje gebruikt, toch wel? Toch, dat je het
2: ik heb geen hond, gelukkig.
1: Nee, oké.
0: Maar het werkt, hè? Want mensen die doen dat dus, er ligt geen poep meer op straat.
1: Nee.
0: Maar goed. We gaan kijken of dat of mensen er echt blij van worden en of het misschien een oplossing is ook voor de rest van het land.
1: En vanavond doen jullie even een pubdate.
0: Ik had als een donkerbruin vermoeden dat er nog wat kwam.
2: Ja, hoor.
1: Ja. Nou, dit is niet een show vanavond. Dit is bijna een voorstelling om 10:30.
0: Ja, ik weet niet wat er op RTL 4 komt, maar ik zou het gewoon afzeggen, want het heeft geen zin.
2: Zonde van de stroom.
1: Lekker om 10:30 van de showtrap naar beneden. Hart van Nederland. Heerlijk. Met Maarten onder andere. Fijn dat je er even was. En we zien je vanavond weer, hè?
0: Dank, mannen, voor het

0: Dit is toch raar? Het is nog geen 7 uur. Doe even normaal, joh. Dat is...
1: Ja, maar daarom zijn ze ermee opgehouden, hè?
0: Doen we allemaal wel eens een beetje donkerder wordt of zo, weet je wel? Er zitten nog kinderen in de maxicozie achterin.
1: Het wordt dan wel steeds vroeger donker, maar wacht in ieder geval even totdat de automatische verlichting in de huis aanspreekt.
0: Ja, en Sesamstraat afgelopen is.
1: Ja.
0: Dat is belangrijk. Maan en Goldband in de middagshow. En stiekem...
2: Radio Noordzee. Reneder Popquiz.
0: Ja, die rekening moeten wij ook nog eventjes vereffenen. Vandaag staat... Rob de Nijs centraal in de quiz met banger hart. Omdat het vandaag Wereldhartdag is. Hallo Esmeralda.
3: Goedenavond.
0: Ja, vond jij het moeilijk eigenlijk?
3: Nee, ik vond hem heel makkelijk.
0: Ja, ik vond hem ook wel makkelijk, inderdaad, Rob de Nijs. Ja. Wat wil hij zwart op wit? Ik wil jouw A, loonstrook. B, handtekening. Of C, liefde.
3: C, liefde natuurlijk.
0: Ik wil...

0: Oké, aan de bar met Tino en ik drink lekker een cappuccino.
1: Ik denk dat een mix rijmwoordenboeken weer overuren heeft gemaakt.
0: Is mooi dit, hè? Tino Martin, Billy Dans in de middagshow, Radio Noordzee. Ik hoor niks geks. Nou, dat wil ik niet helemaal beweren, want ik moet je toch helaas mededelen dat er een einde komt aan de dinsdag alweer.
1: Nu al?
0: We er heel voorzichtig toch een punt aan moeten gaan draaien. Denk je niet?
1: Oh, ik vrees het erg.

0: Dat we hoorden dat 95% van de Nederlanders gewoon nog dagelijks vlees eet. Vooral jongeren blijven trouw aan de gehaktbal.
1: Ja, tuurlijk, man. Balletje jus, heerlijk.
0: En we dachten dat Gen Z zich alleen maar druk maakte over havermelk en klimaatverandering. Hun ware religie blijkt gewoon de woensdag gehaktbaldag te zijn.
1: Ach, ja. Heerlijk.
0: Braadt het niet, dan
1: schaadt het niet, hè?
0: Dan schaadt het niet, in principe natuurlijk. Wij wensen jou natuurlijk uit de grond van ons hart een mooie avond. En heel graag weer tot morgen.

0: IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
3: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
4: Met deze week in de bonus, AH gerookte zalm, 1 plus 1 gratis. AH verse pasta's en pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. En AH roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
4: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
6: Bijhouden. Regelen. Vergaderen. Bellen. Inkopen. Verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
7: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
9: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
10: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
11: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
12: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
8: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
13: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
14: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct lees voor het kopen de verpakking.
13: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
15: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood? Gaat lukken!
16: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
17: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
18: Langer mee doen is goedkoper.
17: Zeker, kwaliteit rendeert.
19: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
20: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken. Op financiallease.nl.
21: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
22: Fans van voordeel.
21: Aldi.
23: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
24: Ik heb hier de biefstuk Bali.
25: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
24: Geniet ervan.
23: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
21: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
2: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
3: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. De accijns op brandstof gaat volgend jaar omlaag. Dat schrijft het kabinet in een brief waarin ook staat dat de geplande bezuinigingen op onder meer de WW van tafel gaan. Oppositie en vakbonden hadden dat laatste al laten weten. Zij zijn er enthousiast over. De vakbonden stoppen met actievoeren en willen weer praten. Premier Jette hoopt met de vakbonden een akkoord te kunnen sluiten over de sociale zekerheid. Hij zegt dat het kabinet heeft laten zien niet doof te zijn voor kritiek. Als we een akkoord hebben, kijken we wat er onderaan de streep overblijft en of er nieuwe voorstellen voor bezuinigingen naar de Kamer gaan, zei Jette. Twee vrachtwagenchauffeurs zijn omgekomen bij een groot ongeluk bij het Drentse Zuidwolde. Er waren meerdere auto's en vrachtwagens bij betrokken. De politie meldt dat er geen gewonden zijn. De weg ligt vol brokstukken en blijft de hele avond en nacht dicht. En na de landelijke verkiezingen vorige week leek het er al op. En nu is het officieel. Marokko krijgt voor het eerst een vrouwelijke premier, Fatima El Mansouri. Ze was hiervoor advocaat, minister en burgemeester. De verkiezingen in Marokko hadden een historisch lage opkomst. Jongeren haakten af omdat ze de politiek niet vertrouwen. Vanavond blijft het nog een tijdje zacht. Morgen 's ochtends opnieuw veel zon en warm, met een temperatuur van 22 tot 28 graden. Maar 's middags neemt de bewolking toe en volgt regen. En tot zover het ANP-nieuws. Radio
2: Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200%

me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: en de jonge bent of een beetje verliefd, Hazes is altijd de basis. En dat wordt gevierd tijdens het grootste eerbetoon van Nederland. Holland zingt Hazes.
1: Ik moet je zeggen dat ik van je hou.
0: Met Radio Noordzee kun jij daarbij zijn. Hoor je komende week een klassieker van André Hazes op Radio Noordzee? Stuur dan Hazes in een bericht naar de studio. En win 2 tickets voor Holland Zingt Hazes 2027.
1: Kleine jongen, op een avond ga ik even uit mijn bol.
0: Holland Zingt Hazes. Alle info op radionoordzee.nl.
2: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
1: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
4: Oh. Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
5: Simyo.
6: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Hey, goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
11: Domino's.
8: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
12: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
13: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
14: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
15: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1.500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1.500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
16: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
17: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
18: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot wel €250 aan prijsfavorieten.
19: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: maakt schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, piekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
2: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
2: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.

Lidl hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited-abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand.

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken.
3: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
4: Keukenkopers, opgelet. Nu
5: big deals bij Keukenconcurrent.
4: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
3: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken. Op financiallease.nl.
6: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
7: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
8: Sneller trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
6: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
9: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
10: Even bollen met Select.
11: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
12: Ah, relaxed?
11: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
13: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVOS AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
15: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
16: Ja.
15: En nu?
16: Domeinnamen kopen.
15: Voor je bedrijf?
16: Ja.
15: Welk bedrijf?
16: Ja, dat weet ik nog niet.
15: Welke domeinen dan?
16: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
15: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
16: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
17: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
18: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten. Goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor €7. Of sierlijke kaarsenhouders al vanaf €1,99. Dat doe je goed. Vibra.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
3: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. In de verdachte busjes die afgelopen weekend bij een Britse luchtmachtbasis stonden, lagen geen explosieven, maar wel benzine. Dat zegt de Britse antiterreurdienst. De busjes zouden zijn gebruikt door de 5 Britten die zijn opgepakt en inmiddels op borgtocht weer zijn vrijgelaten. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag. Het water in de Rijn staat lager dan ooit. Waar de rivier Nederland binnenstroomt was de meting vanochtend 6 meter en 6 centimeter. De laagste stand sinds het begin van de metingen, zo'n 150 jaar geleden. Ook als het de komende tijd vaker regent, is de droogte niet zomaar voorbij, denkt Rijkswaterstaat. Bij scholierenprotesten in Frankrijk heeft de politie 40 mensen opgepakt. Op meer dan 300 scholen voerden leerlingen actie tegen onder meer slechte roosters en omdat er te weinig leraren zijn. Er zouden 300.000 mensen hebben meegedaan aan de protesten. En de Griekse Voetbalbond is verbaasd, want er is een stormloop op tickets voor de Nations League-wedstrijd tussen Nederland en Griekenland donderdag. Volgens nu.nl probeerden 100.000 fans een ticket te bemachtigen, terwijl er in het verouderde stadion maar plek is voor 28.000. Griekenland is koploper na een verrassende zege op Duitsland. Het blijft vanavond nog een tijd zacht. Vannacht weinig wind en een graad of 16. Morgen opnieuw veel zon en hoge temperaturen tot wel 28 graden. Later morgen meer bewolking en regen. En tot zover het ANP-nieuws.
2: De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

is Radio Noordzee. Hier lunch je elke week met je favoriete BN'ers. Met deze week Sita. De Radio Noordzee Lunch.

0: Radio Noordzee.
1: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
2: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
2: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
6: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
7: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
8: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
6: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
9: Met deze week in de bonus.

0: aanbiedingen. Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
1: Dat is lekker tafelen, lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oertesem liefde en passie. Lekker bezorgd, bestel bij h.nl of in de AH-app. 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
3: Ja.
2: En nu?
3: Domeinnamen kopen.
2: Voor je bedrijf?
3: Ja.
2: Welk bedrijf?
3: Ja, dat weet ik nog niet.
2: Welke domeinen dan?
3: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
2: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
3: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
4: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
7: Hoera! Spar is voor de 2e keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.

0: Radio Noordzee.
1: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
6: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
8: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots. Voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
7: Meer weten over ooglaseren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
10: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken.
11: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
12: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
13: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken? Gaat lukken op financiallease.nl.
14: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
15: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
16: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night bij Amsterdam de Style Outlets.
17: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
18: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
19: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
20: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
0: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
21: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Werkgevers zijn positief over de aangepaste begrotingsvoorstellen van het kabinet. Daarin zijn bezuinigingen op de sociale zekerheid geschrapt. Er was een harde eis van de vakbonden om weer te komen praten. Werkgevers willen het hebben over arbeidsongeschiktheid omdat ze iets willen doen aan het 2 jaar doorbetalen van salaris als iemand ziek is. In een leegstaand huis in het Overijsselse Tubbergen is een mogelijk drugslab gevonden. Volgens regionale media vonden agenten allerlei spullen die nodig zijn om een drugslab te starten en te runnen. Volgens de politie werden er nog geen drugs gemaakt. De brandweer heeft onderzocht of er gevaarlijke stoffen zijn ontsnapt. Dat bleek niet zo. De hoeveelheid PFAS in het bloed van Nederlandse volwassenen is de afgelopen 10 jaar gedaald. Volgens het RIVM komt dat onder meer door Europese verboden op bepaalde stoffen. Er zijn wel verschillen. Zo zijn er in Zeeuws-Vlaanderen meer mensen met veel PFAS in het bloed dan op andere plaatsen. Het RIVM zegt niet hoe dat komt. En de Olympische vlam maakt voor de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028 een flinke reis. De fakkel gaat door alle 50 Amerikaanse staten. De tocht begint in Atlanta, waar 20 jaar geleden de laatste Amerikaanse zomerspelen waren. De complete route wordt volgend jaar bekendgemaakt. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 16 en staat er weinig wind. Morgen zijn er, net als vandaag, zonnige perioden en wordt het warm, tot 28 graden. Morgenmiddag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: trots of een beetje verliefd. Hazes is altijd de basis. En dat wordt gevierd tijdens het grootste eerbetoon van Nederland. Holland zingt Hazes.
1: Ik moet je zeggen dat ik van je hou.
0: Met Radio Noordzee kun jij daarbij zijn. Hoor je komende week een klassieker van André Hazes op Radio Noordzee? Stuur dan Hazes in een bericht naar de studio. En win 2 tickets voor Holland Zingt Hazes 2027.
1: Kleine jongen, op een avond ga ik even uit mijn bol.
0: Holland Zingt Hazes. Alle info op radionoordzee.nl.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Wauwdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, luiers en luierbroekjes. 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wauwdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
7: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
9: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje?
10: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Nieuwe klant? Stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
2: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
6: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EFORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Kies voor Graan met je FBTO-woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO-woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
10: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
11: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: Noordzee. 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
1: Hans, waar liggen de regenjassen?
2: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
3: Allsafe geeft ruimte.
4: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
6: Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
8: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
9: Citytrippen? Draken temmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
8: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
7: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
11: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
12: De Amazon Prime Deal-dagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
13: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
14: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
15: Bij Basic Fit is iedereen anders.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
5: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Werkgevers hopen met de vakbonden te kunnen praten over het doorbetalen bij ziekte. Ze willen iets doen aan de verplichting voor bedrijven om 2 jaar salaris uit te keren na een ziekmelding. De vakbonden wilden pas praten als er bezuinigingen op de WW van tafel waren. En die heeft het kabinet nu geschrapt. Voor het eerst is een vrouw premier van Marokko geworden. De koning heeft Fatima El Mansouri aangewezen. Haar partij werd de grootste bij de parlementsverkiezingen. Daarbij was de opkomst historisch laag. Veel jongeren vertrouwen de politiek niet meer. El Mansouri zegt dat ze hen weer hoop wil geven. In de busjes die werden gevonden bij een luchtmachtbasis in Engeland zaten geen explosieven. De Britse politie heeft wel benzine gevonden en ook huiszoekingen gedaan in Londen. Dit weekend zijn 5 verdachten aangehouden omdat ze misschien een aanslag wilden plegen. Ze zijn op borgtocht vrij. En de zwarte drone, die mensen al maanden zien vliegen boven het terrein van ASML in Veldhoven, is van het bedrijf zelf. Omroep Brabant schrijft dat het bedrijf test of de drone kan helpen bij de beveiliging. De afgelopen tijd kwamen er meerdere meldingen binnen over de drone, maar er is dus niks aan de hand. Er staat vannacht weinig wind en het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend begint met veel zon en hoge temperaturen van maximaal 28 graden. 'S Middags en 's avonds neemt de bewolking toe en gaat het regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200%

0: en maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
3: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
4: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
6: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
7: What a lot! Is your lot!
6: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
5: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
8: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
9: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
10: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
11: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
12: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
8: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
13: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
14: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
15: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
14: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
16: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
19: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
18: Oh, Otrium?
19: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
20: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
21: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op Arket, Closed en meer.
22: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je, Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
23: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheid.

0: Radio Noordzee. 200% puur Holland. Van Agda in de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur Holland.
2: Radio Noordzee.
3: Ik moet even parkje, biertje, vrienden.
4: Ik heb mijn hoofd.

0: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, from Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
1: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
2: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
3: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1 plus 1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
6: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
7: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
6: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken. Op financiallease.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
11: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
12: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
13: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
16: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €6,29. Lidl, je verdient het.
17: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
16: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
18: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
19: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. Als de gesprekken over de sociale zekerheid te weinig opleveren, wil het kabinet ruim 1 miljard bezuinigen op onderwijs. Dat staat in stukken in handen van de NOS. Daaruit blijkt dat de coalitie daar een geheime afspraak over heeft gemaakt. Bij de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie hoeft nauwelijks of niet bezuinigd te worden. Het geweld tegen treinpersoneel blijft toenemen. Dus de Spoorwegvakbond trekt aan de bel en stuurt een brandbrief naar de politiek. In de eerste 9 maanden van dit jaar kwamen ruim 5000 meldingen van agressie en geweld binnen. Dat gaat van schelden en slaan tot zware mishandeling. De bond wil meer boa's op de trein. In Frankrijk zijn zeker 440 demonstranten opgepakt die op scholen protesteerden tegen onder meer een lerarentekort en gebrekkige lesroosters. Bij de protesten, die vorige week nog klein begonnen, wordt veel geweld gebruikt en worden vernielingen gepleegd. Volgens de Franse overheid zijn veel arrestanten minderjarig. Rijden en tegelijk de lucht schoonmaken. Studenten van de TU Eindhoven bouwden er een elektrische auto voor. Die vangt bij de wielen het fijnstof op dat van de banden en de remmen komt. En dat is al minder omdat de auto niet zwaar is. De studenten willen autoproducenten aansporen om bij de uitstoot niet alleen naar de uitlaat te kijken. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 16 en er staat weinig wind. Morgenochtend begint net als vandaag met veel zon en hoge temperaturen van maximaal 28 graden. 'S Middags en 's avonds neemt de bewolking toe en gaat het regenen. En dat was het ANP-nieuws.
18: De Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: de jonge bent of een beetje verliefd, Hazes is altijd de basis. En dat wordt gevierd tijdens het grootste eerbetoon van Nederland. Holland zingt Hazes.
1: Ik moet je zeggen dat ik van je hou. En dat weet ik.
0: Met Radio Noordzee kun jij daarbij zijn. Hoor je komende week een klassieker van André Hazes op Radio Noordzee? Stuur dan Hazes in een bericht naar de studio. En win 2 tickets voor Holland zingt Hazes 2027.
1: Kleine jongen.
0: Holland zingt Hazes. Alle info op radionoordzee.nl.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
4: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
5: What a lot! And give you a lot!
4: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
3: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
6: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
7: Zeker weten.
6: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
8: Hoera! Spar is voor de 2e keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
9: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
10: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
11: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
9: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
12: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
13: Chris?
14: Ja?
13: Hoef jij niet te werken vandaag?
14: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
13: Dus, heb je nu...
14: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
13: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
15: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
16: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken.
17: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
18: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
17: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken? Gaat lukken. Op financiallease.nl.
19: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.

is Radio Noordzee. Hier lunch je elke week met je favoriete BN'ers. Met deze week Sietse.

0: Radio Noordzee.
1: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog.

0: StudyGo maakt schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf 3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
6: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
7: Ik heb hier de biefstuk Bali.
8: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
7: Geniet ervan.
6: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
9: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
10: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
11: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
12: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
13: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
14: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
15: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
17: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. In het centrum van Arnhem zijn meerdere mensen gewond geraakt bij meerdere steekincidenten. Kort na elkaar werden er 3 gemeld op verschillende locaties. Volgens de Gelderlander was er vlak daarvoor een grote ruzie. De politie is in grote getale aanwezig. Er zijn 3 mensen aangehouden. CDA en D66 willen dat Schiphol deze kabinetsperiode nog niet groeit naar 500.000 vluchten. De luchthaven mag pas weer groeien als de herrie voor de omgeving is afgenomen. De partijen wijzen op een advies van de Raad van State. Daarin staat dat het te onzeker is of de geluidsoverlast ook echt daalt. President Trump wil binnen een paar dagen een AI-adviseur aanstellen. Dat zei hij na overleg met een paar grote techbedrijven, zoals Anthropic. De laatste tijd neemt de kritiek over de gevaren van AI toe, maar Trump blijft erbij dat de sector vooral zichzelf moet reguleren. De provinciale weg in het Drentse Zuidwolde, waar een ernstig ongeluk gebeurde, blijft tot de ochtendspits dicht. Volgens Rijkswaterstaat is er schade aan het asfalt en de vangrail. Bij het ongeluk kwamen 2 vrachtwagenchauffeurs om het leven. 4 andere betrokken bestuurders raakten niet gewond. Vannacht is helder en de temperatuur daalt naar een graad of 16. Overdag wordt het weer uitzonderlijk warm met temperaturen tot 28 graden. Later op de dag kan het gaan regenen. En dat was het ANP-nieuws.
16: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200%

0: gewoon te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De meeste Nederlandse datacentra houden hun stroom- en watergebruik geheim. Dat heeft Trouw uitgezocht. Ze zijn verplicht dit te melden, maar doen dat vaak niet. Journalisten beginnen nu een procedure om die cijfers toch boven water te krijgen. Volgens een EU-verdrag moeten alle burgers toegang hebben tot milieugegevens. De Amerikaanse minister van Defensie haalt flink de bezem door de legertop. Volgens Amerikaanse media schrapt hij binnenkort 1 op de 5 topofficieren. En dat raakt mogelijk honderden militaire leiders. Vorig jaar noemde hij ze tijdens een speech nog de dikke generaals en admiraals in het Pentagon. De huizenprijzen die dalen voorlopig niet. Het aanbod van koophuizen verdubbelde in 5 jaar tijd en de hypotheekrentes lopen op. Toch is de woningmarkt nog steeds te krap, staat in een rapport van ING. Economen voorspellen dat de prijzen tot eind volgend jaar nog licht blijven stijgen. Een grote autofabrikant die onder meer auto's maakt voor Peugeot en Citroën legt een aantal Franse fabrieken voor een paar dagen stil omdat ze te weinig batterijen hebben. De vraag naar elektrische auto's is zo groot dat de fabrikant het niet meer bijbeent. En dat komt door de recordprijzen van benzine. Vannacht is het helder en de temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen wordt het weer uitzonderlijk warm met temperaturen tot 28 graden. Later op de dag kan het wel gaan regenen. En dat was het ANP-nieuws.
0: De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200%

0: vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Dit is Radio Noordzee.

0: Noordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Er zijn meerdere mensen gewond geraakt bij steekincidenten rond Arnhem Centraal. In ieder geval één daarvan moest met een ambulance naar het ziekenhuis. De politie heeft 3 mensen opgepakt en op social media gaan filmpjes rond van een grote ruzie en vechtpartijen. Boeing mag het nieuwe gevechtsvliegtuig voor de Amerikaanse marine bouwen. Wat het kost, om hoeveel toestellen het gaat en wanneer ze klaar zijn, is nog niet bekend. Het is Boeings 2e grote order dit jaar. In maart mochten ze ook al het nieuwe gevechtsvliegtuig voor de luchtmacht maken. Ruim 200.000 mensen hebben in Frankrijk geprotesteerd. Ze zijn ontevreden over het lerarentekort en gebrekkige lesroosters. Er werd veel geweld gebruikt en er waren vernielingen. Er zijn dan ook ruim 400 demonstranten aangehouden. Volgens de Franse overheid zijn de meeste daarvan minderjarig. En het water in de Rijn staat lager dan ooit. Waar de rivier Nederland binnenstroomt was de meting gisterochtend 6 meter en 6 centimeter. De laagste stand sinds het begin van de metingen zo'n 150 jaar geleden. Ook als het de komende tijd vaker regent, is de droogte niet zomaar voorbij, denkt Rijkswaterstaat. Het is een heldere nacht met temperaturen rond de 16 graden. Morgen wordt het zonnig en warm. De temperatuur kan dan oplopen tot 28 graden. Later op de dag gaat het regenen. En dat was het ANP-nieuws.
0: De Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200%